0: voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Home.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der

0: partijen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Rondo.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Goedemorgen, dames en heren. Luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alphen, Studio KGM Razem. Mijn naam is Nico Romein. Vandaag muziek van Franz Schubert. En ik begin met de symfonie nummer 8 in B mineur, ook wel bekend als de Unfinished. Het zijn maar twee delen. Je gaat luisteren naar het Allegro Moderato en het Andante con Motto. En het wordt allemaal uitgevoerd door het Camerata Sint-Petersburg Orchestra of the State Hermitage Museum. En allemaal onder leiding van Saurus Sanderiks.

Dit was het prachtige muziek van Schubert, symfonie nummer 8, oftewel de Unfinished. Gaan we nu luisteren naar muziek van hem, de Music to Rosamunde, opus 26. En begin met het intermezzo nummer 1, Allegro molto moderato.

Andantino. En dat komt weer uit de Rosamunde Opus 26. Uitvoerende camerata Sint-Petersburg, onder leiding van Saurus Sandrix. Bent u later ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Studio Alphen, Studio Kagenblazer met het programma Rondo.

En dit was het mooie intermezzo nummer 2. Gaan we nu luisteren naar balletmuziek nummer 1. Het Allegro Moderato, uitvoerende wederom Camerata Sint-Petersburg.

En tot slot van het eerste uur balletmuziek nummer 2. En wel het Arantino. En wederom de Camerata Sint-Petersburg. Onder leiding van Joris Sonderich.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd.

0: werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Rondo.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. En welkom weer bij 2 uur van Rondo. Op deze zondagmorgen. Welkom, Studio Alphen, Studio Kagen Brassum. Ik ga verder met de muziek van Franz Schubert. En we beginnen met de symfonie nummer 5 in D-dur. En alleen het deel Allegro. Het wordt gespeeld door het Engels Kamerorkest onder leiding van Geoffrey Simon.

Attention, dat is het volgende wat ik naar kan luisteren. Reizen vliegen, mijn lieder. U hoort Bela van Favi, viool in de Budapest Strings.

Kunt u nu luisteren naar Impromto, opus 90, kom 4, as duur. En het wordt gespeeld door Gino Yando, piano.

Dan gaan we nu luisteren naar het Strijk Quintet in C-dur en wel het Adagio daaruit. Je hoort Miklos Paranyi, viool, cello en het Bartok Quartet.

Dan kunt u nu luisteren naar het Allegretto. En dat is uit de symfonie nummer 3 in D-dur. U hoort de Budapest Philharmonic Orkest onder leiding van Janos Kovács.

Dan kunt u nu luisteren naar het offertorium in B dur. Intende voci, orationis mei. En dat wordt gezongen door Peter Schreier, tenor. En hij wordt begeleid door de Rundfunkkoor, Rundfunk Symphonie Orkest Berlin. En allemaal onder leiding van Dietrich Knoten.

Als u later bent ingeschakeld, dames en heren, luisteraars. Dit is Studio Alphen met programma Rondo. Ook te beluisteren op Studio Kaag en Brasem. Ga verder met het klaviersonata A-dur. En daaruit het Andante. En het wordt gespeeld door Michael Endres.

Dit was maar een heel klein stukje van The Moment Musical. En dan gaan we nu naar Die Nacht. Wie schön bist du, freundliche Stille. U hoort het mannenkoor van de Rundfunkkoor Berlin onder leiding van Dietrich Knoten.

Gaan we nu luisteren naar Tanto Medico in S-dur. Urgisa Vettingsopraan, Astrid Vielsäcker, Alt, Eckhard Wagner, tenor, Karl-Heinz Schmieder, bas, en het radiokoor en het symfonieorkest Berlin, onder leiding van Alain Dieter Knoten.

En dank u dat u nu luistert in Prompto Opus 90, kom 2 in S-duur. U hoort wederom Jano Orlando, piano.

0: Het Kamermuziekseizoen bij Cornelis ter Vlaming opent dit jaar met een concert door het Brakman Trio. Violist Tim Brakman, cellist Calle Dewey en pianist Rick Kuppen zijn drie eigenzinnige muzikale persoonlijkheden met een gezamenlijke visie. Inmiddels hebben dus Tim, Calle en Rick hun sporen wel verdiend, zowel als kamermuzikus als solistisch. En zij waren dan ook alle drie in de prijswinnaars bij de Nationaal Concours, zoals de Dutch Classical Talent, Cello Bionale, het Nederlandse Vioolconcours Oscar Bak en de Young Pianist Foundation. En op het programma staat Verklärt de Nacht van Schoenberg, de Kerkdoelvariaties van Beethoven en het beroemde Dumkey Trio van Dovjak. Kortom, heerlijke en toegankelijke muziek om van te genieten in de fraaie entourage van de Oudsholse kerk. En dat allemaal op donderdag 1 oktober aanstaande, 7:45, dus in de Oudsholse kerk in Alphen aan den Rijn.
1: Kaarten. Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Nieuws van 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelen.

0: Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Kerk Centraal. Het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen. Wat kunt u tot 12 uur verwachten? Zo dadelijk eerst een uitzending van de kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Leimuiden. Na afloop van deze dienst wordt de resterende tijd tot 12 uur gevuld met muziek en enkele berichten. Goed, dan weet u in ieder geval wat u de komende 2 uur kunt verwachten. Vandaag wordt dit programma samengesteld door degene die u nu hoort en mijn naam is Harry Mulder. En het technische gedeelte wordt gedaan door John de Hoog onder supervisie van Jurgen Werner. En wilt u reageren op dit programma? Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar kerkdienstapenstaartje@studiewalven.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studio Alphen, www.studioalphen.nl, of naar de website van Studio Kagen Brazem, studiokagenbrazem.nl. Tot zover deze informatie. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Leimuiden, waar dominee Bertien Bos voorgaat. Het is een bijzondere dienst waarin enkele gemeenteleden worden bevestigd in het ambt van ouderling en diaken. Een mooi en betekenisvol moment voor de gemeente. We hopen dat deze dienst u mag bemoedigen en wensen u van harte een gezegende dienst toe.
1: Goedemorgen, allemaal van harte welkom hier in de kerk, de gasten en ook iedereen die thuis via de kerkomroep de dienst met ons mee zullen vieren. Ook kunt u deze dienst weer volgen via Studio Alphen aan de Rijn en Kaag en Brazem. Fijn dat u er allemaal weer bent. Ook natuurlijk van harte welkom onze predikant van vanmorgen, dominee Bertien Bos. En de organist is David van Muiden. Volgende week zondag zal hier in de kerk dominee Kees de Jong uit Houten onze voorganger zijn. En 's middags om 3 uur is er weer hier in de ontmoeting de Kliedenkerk voor jong en oud. In deze dienst nemen we afscheid van enkele ambtsdragers. Maar gelukkig mogen we ook weer nieuwe ambtsdragers bevestigen. We zijn blij dat zo het werk in de kerk en de gemeente telkens weer verder mag gaan. Dan nu de collectes van vandaag. De eerste collecte is bestemd voor PKN Missionair Werk. Ze zijn er voor jongeren die meest niet naar de kerk gaan, maar wel op zoek zijn naar zingeving. De kerk kan hen zo ook buiten de muren van de kerk toekomstgericht een plek geven van geloof, hoop en liefde. En hen in aanraking brengen op een vernieuwde manier met het evangelie. De tweede collecte is voor de instandhouding van onze erediensten. De collecteschalen staan hier links vooraan in de kerk. Ook kunt u natuurlijk uw bijdrage overmaken via de bank of met de QR-code. Beide collecten zijn van harte aanbevolen. De bloemen die hier in de kerk staan, die gaan als groet van de gemeente naar Gert-Jan en Luus van den Berg. Wie zou de bloemen daar willen brengen? Ja, dankjewel. Dan mag ik nu de tafelkaars aansteken.

Straks na de dienst bent u natuurlijk alle van harte welkom. Straks hier in de ontmoeting voor een gesprek met elkaar, een kopje koffie of thee. En ons aanvangslied is lied 280, de versen 1, 2, 3, 5 en 7. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst toe.

Genade voor jullie allemaal en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. En op de drempel bidden wij, God die ons ziet zoals we zijn, wees hier aanwezig. U die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan, wees onze bron. U die ons oproept om lief te hebben, doe ons u volgen, waakzaam en liefdevol. Amen. We zingen samen uit de Evangelische Liedbundel, nummer 230, U bent mijn schuilplaats, Heer.

We zijn blij dat we hier vanochtend bij elkaar zijn om samen te vieren in dit huis van God en mensen. Een plek waar we kunnen schuilen, elkaar kunnen ontmoeten. Het is een levende gemeenschap, gevormd door een heleboel verschillende individuen. Iedereen doet op zijn of haar manier mee. En daar staan we vandaag bij stil. En we zijn dankbaar voor al die taken die mensen op zich nemen. Voor de inzet van mensen die ambtsdrager worden of dat al lang hebben gedaan. Maar we zijn dankbaar voor alles wat er hier gedaan wordt. En we zullen horen dat iedereen erbij hoort in dit lichaam van Christus dat we samen vormen. Dat ieder wat bij te dragen heeft aan deze geloofsgemeenschap. De liederen die we vandaag zingen zijn de keuzes van de ambtsdragers die afscheid nemen of bevestigd worden. En uit de liederen, als ik ze zo allemaal naast elkaar leg, spreekt een verlangen om tot zegen te zijn in woord en daad. En dat dit alleen gedaan kan worden in afhankelijkheid van God. Die ons tot een schuilplaats is en ons zijn zegen geeft. En vandaag is het de laatste dag van de Vredesweek. Misschien heeft u er wat van meegekregen. Maar in ons gebed om ontferming, wat we nu samen gaan bidden, roepen we tot God om vrede in deze wereld waarin zoveel strijd is. We bidden om vrede voor de wereld, in ons eigen leven, in ons hoofd, ons hart en in onze ziel. Laten we samen bidden. Vredevorst, hoor ons bidden. Geef vrede tussen mensen. Vuur en wapens doden zoveel leven.

Oorlog maakt zoveel stuk. Geef vrede tussen mensen. Geef vrede in ons hoofd. Oorlog in ons hoofd woedt dag en nacht. Onrust en onmacht doden verlangens en hoop. Oorlog maakt zoveel stuk. Geef vrede in ons hoofd. Geef vrede in ons hart. We voelen de pijn van eenzaamheid. We voelen de steek van haat. We voelen ons soms niet gezien. Geef vrede in ons hart. Geef vrede in onze ziel. In de storm is er ook leegte. In de stilte voelt het kil. Waar is dat vonkje van hoop? Waar is de adem die ons aanvuurt? Geef vrede, Heer, in onze ziel. Geef dat wij vrede leven. Dat we vrede geven. Amen. We zingen ons Gloria-lied, want Gods barmhartigheid kent geen einde. We zingen lied 150a, de versen 1, 2 en 4.

Voordat we samen gaan lezen uit de Bijbel, bidden we om Gods geest. Laten we bidden. God, die ons roepen hoort en ons een weg ten leven wijst waar we op mogen wandelen. We bidden u, God, verlicht ons hart door uw Heilige Geest en spreek uw woord dat bergen verzet en ons vertrouwen geeft in Jezus, Zoon van de mensen, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Piet zal voor ons lezen uit Romeinen 12.

Ja. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben. Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Tot zover deze lezing. We gaan nu zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 398, vers 1, 2 en 3. Handen heb je om te geven.

We gaan lezen uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 17, de versen 14 tot 20. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe, die voor hem op zijn knieën viel en zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Jezus antwoordde: Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Daarop sprak Jezus de demon streng toe. Deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem: Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: Verplaats je van hier naar daar, en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. We zingen verder uit lied 398, de versen 4 en 5.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de aanloop naar deze dienst had ik contact met de ambtsdragers die vandaag afscheid nemen. Met Piet en met Cora. En met de mensen die vandaag een taak op zich nemen. Met Janneke en Johan. Met Annette, Marianne, met Wilma en Tini. En ik vroeg hen waarom ze ooit of nu ja hebben gezegd tegen hun taak in de kerkenraad en wat ze de gemeente toewensen. En hoe verschillend en persoonlijk hun antwoorden ook waren, een paar thema's deelden jullie. Het verlangen om een steentje bij te dragen. Antwoord geven op wat zelf ontvangen is in moeilijke tijden. Of als antwoord op de roep van nood om ons heen. Om daarin van betekenis te zijn. Want geloven is niet alleen woorden, het is ook doen. Een verlangen om geloof te delen, om tot zegen te zijn. Als antwoord op de zegen die we zelf van God ontvangen. En ik vroeg ook aan jullie wens voor de gemeente. En die laat zich samenvatten in omzien naar elkaar. In elkaar werkelijk ontmoeten en samen groeien in geloof. De nood en kwetsbaarheid in de wereld, dichterbij en verder weg, werd benoemd. En die kwetsbaarheid, daar horen we ook iets van in het verhaal wat we gelezen hebben uit Matteüs. Een kwetsbare jonge man. En zijn aandoening belemmert hem om voluit mee te doen in de maatschappij. Om deel te hebben aan het leven. Het heeft impact op hemzelf, op zijn omgeving, op zijn naasten. Want zij maken zich vaak grote zorgen. Moeten zorg verlenen, soms problemen oplossen. Ook omgaan met het stigma en de oordelen die op hen af kunnen komen vanwege de gesteldheid van deze jonge man. En het deed me denken aan het boekje van Jim van Os. De psychiater die een pleidooi houdt om mensen niet tot hun aandoening te reduceren. Misschien heeft u erover gehoord of het gelezen. Hij vraagt om niet te vragen wat is er met je aan de hand, maar om de vraag te stellen, wat heb jij meegemaakt? Wat maak jij mee? Hoe ervaar jij jouw lijden op wat er in jouw leven gebeurt? En de vraag die daarbij hoort, hoe kan ik naast je lopen? Het is een vraag met het oog op werkelijke ontmoeting. Want daarin ontstaat ruimte om naast de kwetsbaarheid te zoeken naar dat wat dragend is. In de ontmoeting, als je het aandurft te gaan, blijkt dan ook dat kwetsbaarheid niet alleen iets is van de ander die zorg nodig heeft. Van diegene die niet vanzelfsprekend mee kan doen. Kwetsbaarheid hoort bij ieder mens. En bij de een is het wat zichtbaarder dan bij de ander. En zo zitten we hier vandaag bij elkaar. Als kwetsbare mensen. En samen vormen we een gemeenschap. Ieder anders. Ieder met een eigen geschiedenis. Met wat we meegemaakt hebben op onze levensweg. Ieder met kwetsbaarheden, talenten en gaven. Het is een gemeenschap waarin ieder iets kan geven en iets kan ontvangen. En we hebben elkaar nodig. Een kleurrijke en mooie diversiteit. Het is een geschenk en een uitdaging. En dat was het al in de tijd van Paulus. Want niet voor niets schenkt hij er aandacht aan. Met zijn beeld van het lichaam laat hij zien dat diversiteit en eenheid bij elkaar horen. En Paulus gebruikt zijn bekende metafoor van het
lichaam waarin de verschillen samenkomen op verschillende plekken in zijn brieven. Later heeft Paulus het over het lichaam van Christus. Maar dat is iets anders dan het beeld waar het vandaag over gaat. In de lezing van vandaag gebruikt hij het beeld van het lichaam om diversiteit te beschrijven, die tegelijk een eenheid vormt. Een lichaam heeft veel delen, ieder met een eigen functie. En in zijn oproep om eensgezindheid laat Paulus die diversiteit staan. Hij houdt geen pleidooi voor een dogmatische eenheid, dat iedereen dezelfde leerstellingen zal onderschrijven. Nee, hij pleit voor eensgezindheid in diversiteit. En ook de kwetsbaarheid van de jonge man uit het evangelie van Matthäus krijgt daarmee een plaats. Niet als een tekort, maar als een werkelijkheid waarin mensen elkaar nodig hebben. En Paulus geeft in het Bijbelgedeelte van vandaag een interessant inkijkje in het functioneren van de gemeente in de jaren 50 van de eerste eeuw na Christus. Hij spreekt over profeteren, over het verlenen van bijstand, over onderwijzen, troosten, delen, weggeven, leiding geven, barmhartig zijn. En de gemeente in die tijd kende nog geen ambten. De structuur zoals wij die hier in deze gemeente kennen, met een kerkenraad, een predikant. Die structuur van ambten was er toen nog niet. Er waren taken en die werden verdeeld. En al die taken en activiteiten vinden binnen de gemeente plaats. Maar Paulus plaatst ze allemaal in het kader van vernieuwing van gezindheid. En dat is opvallend. Want dat lag in de oudheid niet voor de hand. Nieuw, alles wat nieuw is, gold als verdacht. Alleen wat oud is, kan goed zijn. Want dat heeft zichzelf bewezen. Dat heeft zijn waarde laten zien. Paulus breekt hier radicaal mee. Hij presenteert de nieuwheid van het leven in Christus. Want daar gaat het hem om, als essentieel. Hij doorbreekt

radicaal de geldende culturele normen. En kijken we in de kerk stiekem ook niet vaak graag achteruit als we nadenken over de toekomst. Zoals het was, was het goed. Dat willen we graag weer terug. We proberen te vernieuwen in vorm en belevenis. Maar misschien vergeten we daarin wel juist het punt van Paulus. Laat je verrassen door de nieuwheid van het leven in Christus. Want dat breekt open. Dat geeft een ander perspectief. Het gaat Paulus dan niet om wat een mens wel of niet zou mogen. Of hoe het wel of niet moet in de gemeente. En ook daar kunnen we in de kerken, zoals ik ze heb leren kennen, wel over bakkeleien. De stoelen moeten zo staan. Of dit moet zus of zo. Liturgisch. Nou, en u maakt in de zomerdiensten misschien ook kleine verschillen mee tussen Rijnsaterwoude, Oude Wetering en Leimuiden. Maar daar gaat het Paulus niet om, om die verschillen. Het gaat Paulus om het vinden van de juiste gezindheid. En als we er een woordspel van maken, om eensgezindheid. En Paulus doet daarin een appel op ons. Niet meegaan in de wereld, in de overheersende cultuur. Maar ontdek het nieuwe van Christus, het nieuwe van God. En leef daaruit. Want als er iets samenbindend is, dan is het wel de gezindheid van Christus. Een wereld geworteld in liefde. Daaraan trouw blijven gaat niet vanzelf. Daar moet je continu aan werken, op zoek naar de wil van God. Naar wat goed is. Naar wat God behaagt en volkomen is. Paulus waardeert de diversiteit, maar zijn oproep tot eensgezindheid komt natuurlijk wel ergens vandaan. Want de eenheid is in de gemeente in zijn tijd ver te zoeken. Mensen kennen hun plaats niet, blazen zichzelf op, nemen elkaar de maat. Het is zien en gezien worden. Wie heeft het hier voor het zeggen? Zie mij eens. Ik heb gelijk. We hoeven maar naar het nieuws te kijken. Of we weten dat er in 2000 jaar niet zoveel veranderd is. Maar zo kom je er niet. Dat zijn niet de ogen waarmee je naar de anderen en naar jezelf moet kijken. Dit werkt verdeeldheid in de hand. Om de ander werkelijk te respecteren en ruimte te geven, moeten we ons beseffen dat al die kleurige anderen in de gemeenschap, net als wij, in hun kwetsbaarheid God zijn toegewijd of hem zoeken. Misschien op een andere manier, met andere woorden. Maar dat is wat ons samenbindt. Toegewijd zijn aan God, hem zoeken. En in al zijn vermaningen en opmerkingen is Paulus ook heel nuchter. Je hoeft jezelf niet te overschatten, maar ook niet te onderschatten. Want ieder heeft een talent gekregen. Doe het daarmee. Want ze zijn allemaal nodig. En dat klonk ook door in de motivaties om ambtsdrager te worden. Er kwam een vraag op hen af en ze realiseerden zich: mijn talent inzetten is een manier om mijn geloof in praktijk te brengen. Om te antwoorden op wat ik zelf ontvangen heb in de gemeenschap toen ik steun nodig had. Ik word geroepen tot een taak die bij mijn talent, bij mijn werkervaring past. Of die me net uit mijn comfortzone haalt. Maar het wordt me toevertrouwd. Ja zeggen deden jullie in geloof en vertrouwen. Een geloof dat misschien wel voelde als een klein mosterdzaadje. Zoekend naar wat het voor je betekent. Zoekend naar bevestiging. En de taken die er liggen zijn heel divers. Het een is niet belangrijker dan het ander. En jullie stapten er in geloof in. En de nieuwe ambtsdragers stappen er vandaag in geloof in. Ieder bijdragend naar vermogen.
En dat geldt niet alleen voor de ambtsdragers. Dat geldt voor alle vrijwilligers en alle taken die hier in de gemeente uitgevoerd worden. Ieder doet iets wat waardevol is. Het een is niet belangrijker dan het ander. Paulus zet hier wel een aansporing bij. Voor ieder van ons, ambtsdrager of niet. Je bent onderdeel van de gemeenschap. En daarom is het belangrijk dat ambts- en taaksdragers te midden van de gemeente hun taak toevertrouwd wordt. En dat de gemeente ook gevraagd wordt om voor hen te bidden. Want in een gemeenschap kan je niet alleen op je eigen inzicht afgaan. Luister daarom goed naar elkaar. Bid voor elkaar en met elkaar. En laat je bijsturen waar dat nodig is. Overleg en bid met elkaar wat het belang is van de gemeenschap als geheel. Zodat de eigen belangen niet te zwaar gaan wegen. Zet een stap terug als mensen aangeven dat je te hoog of te ver reikt. Of zet een stap vooruit. Als mensen je aanmoedigen om hoger te reiken en je talent in te zetten voor de gemeenschap. Eensgezindheid in alle diversiteit vraagt om vertrouwen, om geloof, om genade. Van God en voor elkaar. En dat vraagt ook de moed om onze eigen kwetsbaarheid niet te verbergen. Juist waar we elkaar en God werkelijk ontmoeten, daar ontstaat ruimte om te geven en te ontvangen, om te groeien. In ons doen en laten gaan we niet kopje onder als we twijfelen, maar juist als we het zeker denken te weten. Dat kleine zaadje van geloof en vertrouwen dat we in onze handen houden, laten we het zaaien en laten we het koesteren, zodat het kan groeien. Dat is het begin van het nieuwe, van vernieuwing. Dan kan Gods genade doorbreken in ons bestaan, in de gemeente. En dan kunnen we samen bergen verzetten. Samen als verschillende ledematen van één lichaam. Amen.

Van een aantal Amstdragers is de Amsttermijn verstreken. Namelijk van broeder Pieter Bok en zuster Cora de Vries. Jullie hebben je jarenlang ingezet, Piet als ouderling en Cora als diaken. Ik wil jullie graag uitnodigen om hier voorin bij mij te komen staan. Piet en Cora, we laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie je dienst in Christuskerk hebben vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk is tot jullie is gekomen. Dat zal geheim blijven, ook na jullie afscheid. We bidden samen ons dankgebed voor hun inzet. Heer, we danken u voor de toewijding van degenen die nu hun ambt neerleggen, voor hun volharding en trouw. Bevestig het werk van onze handen dat we doen dankzij de kracht van uw geest, zodat we oneindig meer kunnen doen dan dat we zelf kunnen beseffen. U bent erbij, in de gemeente en in Christus Jezus. Nu en voor altijd. Amen. Als zichtbaar teken van onze dank

0: Voor jullie inzet, jarenlang, hebben wij een bloemetje voor jullie. Je mag hem zo op de bank terugleggen. Jullie mogen weer gaan zitten. Ja, we hebben het hier over gehad, maar we wilden het wel zichtbaar maken. Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekendgemaakt van degene die bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling of diaken. Het zijn als ouderlingen zuster Marianne Tukker van Meteren, zuster Janneke Kons en broeder Johan Kons. En Janneke en Johan nemen samen de taak van één ouderling op zich. Zij zullen samen het wijkwerk oppakken en Janneke zal de vergadering van de kerkenraad bijwonen. Zuster Annette Rodenburg voorbij wordt diaken. Zuster Tini Treur en Wilma de Kwaasteniet worden, zoals de PKN het officieel noemt, het is een hele mondvol, diaconaal rentmeester. Zij zullen de taken van een diaken op zich nemen, maar geen deel uitmaken van de kerkenraad en geen ambtsdrager zijn. Vandaar ook de net wat andere naam. Zij wonen wel vergaderingen van de diakonie bij en zullen doen wat hun hand vindt om te doen, begreep ik gisteren. In de dagelijkse gang van zaken hier in Leimuiden zullen ze bekend staan als diakenen. En aan hen zal ik alleen de vraag rond geheimhouding stellen. Dat ga ik zo doen. Voordat ik dat ga doen, wil ik aan Henk als ouderling van dienst vragen of het klopt dat er voor de bevestiging in het ambt en de benoemingen geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Dankjewel. Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn en dat ze waardig zijn om in het ambt bevestigd te worden of hun taak op zich te nemen, waartoe de Kerk van Christus hen geroepen heeft. Loven wij de Heer. Ik wil graag Tini en Wilma uitnodigen om hier bij mij te komen staan. Nu jullie klaarstaan om jullie taak als diaconaal rentmeester op je te nemen, vraag ik jullie het volgende. Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot jouw kennis komt, en beloof je om je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Wat is daarop jouw antwoord, zuster Tini Treur?
1: Ja, van harte.
0: Zuster Wilma de Kwaasteniet?
1: Ja, van harte.
0: Tini en Wilma, ik wil jullie graag Gods zegen meegeven. God zegene jullie en geef je zijn geest, opdat je je taak met trouw en met vrucht zal vervullen. Amen. Dank jullie wel.

Voordat ik overga tot bevestiging van de ouderlingen en de diaken, wil Johan graag met ons delen waarom zijn ja straks klinkt.

0: Ik heb maar opgeschreven wat ik jullie wilde vertellen en wat ik ook eerst als antwoord had gegeven op al haar vragen. Ons verhaal begint al bij het zoeken van een woning voor de periode na de pensionering van Janneke. We hebben daarin Gods leiding ervaren en kwamen in Leimuiden terecht. Een onbekende plaats voor ons. We wilden graag van de plaatselijke kerk lid worden. Daarbij was het belangrijk dat de prediking in voldoende mate op Jezus Christus gericht zou zijn. En we zijn met overtuiging lid geworden. De vraag aan God was daarbij hoe we ons zouden kunnen inzetten. Mijn hart is het hart van een herder die er is voor de schapen. We komen uit een evangelische geloofswereld. En voor mij is het avontuur om mensen in deze PKN-geloofsomgeving te leren kennen en te ontdekken hoe ik hier een herder kan zijn. Ik was verrast dat we begin maart gevraagd werden door Pieter en Marieke om oudling te worden. Dat was in mijn beleving al vrij snel. In de weken daarna zochten we naar bevestiging. Ik heb duidelijk Gods bevestiging ervaren. De preek op Witte Donderdag ging onder andere over de voetwassing. Johannes 13, vers 14 en 15. Ja, ik ben een herder om mensen te dienen. Dat voelde ik toen. En ergens in de eerste week van april werd ik 's nachts wakker met de woorden: kom over en help ons. Zomaar midden in de nacht. Ik vond de tekst terug in Handelingen 16, vers 9. En ja, wij waren hier al gekomen. De vraag om oudling te worden bevestigde mij om te helpen. Ik voel me heel persoonlijk aangesproken door deze woorden. En de preek van 12 april ging over Johannes 20, vers 19 en 22. De opgestaande Heer spreekt zijn discipelen toe: vrede zijn jullie, ik zend jullie. Hij blies op hen en ontving de Heilige Geest. En ik dacht, Gods hulp is erbij. En wat ik de gemeente toewens, ik heb gemerkt dat de mensen van de kerk niet zo gewend zijn om met elkaar over hun persoonlijk geloofsleven te praten. Ik wens ons allemaal toe dat we dat leren om dat meer te gaan doen. En Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 2... jullie gelovigen zijn gereinigd door Jezus en apart gezet voor een God vervuld leven. Dat is een Message-vertaling. En ik hoop dat we met elkaar en met Gods hulp veel meer dat Gods gevulde leven gaan vinden met elkaar.
1: Janneke en Marianne en Annette uitnodigen om erbij te komen.

Gemeente, laten we horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd. De apostel Paulus schrijft: er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. En de apostel Petrus zegt: dient elkander, een ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. En zo worden in de gemeente van Jezus Christus steeds opnieuw mensen geroepen tot het ambt van ouderling, van diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven, tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende naam. En u, broeder Johan, en zusters Janneke, Marianne en Annette, nu je gereed staat om je ambtswerk te aanvaarden, herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus eigen kudde is die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. Het is zijn kerk. Aanvaard je dienst met blijdschap. Voeg jezelf met het woord van God. Volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Geliefde zusters en broeder, nu jullie hier voor het eerst of opnieuw geroepen worden tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente, geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? Aanvaard je de Heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen. Met liefde voor de gemeente. En voor alle mensen die de Heer op je weg brengt. Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot jouw kennis komt. En beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van de kerk. Wat is daarop jouw antwoord, zuster Marianne Tukker van Meteren? Zuster Annette Rodenburg voorbij. Zuster Janneke Kons. Broeder Johan. Komt. Dankjewel. Broeders en zusters, laten we samen bidden tot de Almachtige God in gemeenschap met de hele kerk in hemel en aarde, dat Hij zijn genade geeft aan hen die Hij roept tot zijn dienst. En daartoe zingen we eerst uit de Evangelische Liedbundel, lied 79, Vrede zij u.

Gezegend zijt u, Heer onze God, die Israël uit Egypte hebt bevrijd en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aaron. U die uw volk, profeten, priesters en koningen hebt gegeven, mensen geroepen tot uw dienst, gezalfd met uw geest. Gezegend bent u, Heer onze God, die uw zoon hebt gezonden, Jezus Messias, die kwam om te dienen en mensen heeft geroepen om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen. U bent het die ook vandaag nog uw gemeente dienaren en dienaressen schenkt om haar te verzorgen.

te leren en te leiden. En zo uw volk toe te rusten tot goede woorden en werken. Ik geef jullie één voor één een zegen mee met handoplegging. God, onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van diaken in de kerk van Jezus Christus. Amen. God, onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de kerk van Jezus Christus. Amen. God, onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de kerk van Jezus Christus. Amen. God, onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de kerk van Jezus Christus. Amen. Ik wil aan Wilma en Tini vragen om er nog bij te komen staan.

En we bidden tot God. Geef degene die in hun ambt zijn bevestigd en hen die een taak op zich hebben genomen, dat ze gehoorzaam aan uw roepstem en vertrouwend op uw belofte vrijmoedig hun taak aanvatten tot eer van uw naam, tot vreugde voor ons allen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik wil aan de gemeente vragen om te gaan staan. Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hoog houden in hun ambt en in hun taak? Dan zingen we nu samen een zegenlied. Opwekking 710. Zegen hen, zegen ons.

We zijn dankbaar voor deze mensen die zich opnieuw of voor het eerst willen inzetten voor diaconie en kerkenraad. Graag wil ik ook benoemen dat Marianne Zelderust, Astrid Muis, Pieter Meijer en Piet Riedijk een nieuwe ambtstermijn ingaan. Een aantal jaar geleden hebben zij ja gezegd tegen hun ambt en zegen ontvangen. Hun ja duurt voort en we bidden ook voor hen om zegen voor hun inzet en hun werk. En we danken ook hen voor hun blijvende betrokkenheid bij de gemeenschap en hun inzet. Marleen van Amelrooy en Marita Kea stoppen beide vanwege persoonlijke en familieomstandigheden als contactpersonen. Ze zijn niet aanwezig, maar ontvangen op enig moment wat passend is. Uiteraard bloemen van de gemeente als blijk voor alles wat zij gedaan hebben in de gemeente. Laten we nu samen danken en bidden. God, we danken u voor diversiteit en veelkleurigheid. Voor de vele gaven en talenten ons gegeven, waarmee we iets kunnen betekenen voor u, voor elkaar. We danken voor mensen die zich inzetten voor uw kerk, als ambtsdrager of op een andere manier. En we bidden voor ieder die leiding geeft, voor alle zittende en nieuwe leden van de kerkenraad. We bidden om wijsheid, liefde en inzicht. Wilt u hen zegenen en dragen? Trouwe God, we bidden u voor uw kerk, dichtbij en ver weg. We bidden om eenheid in de kerk, dat het geloof in eigen regels nooit zwaarder weegt dan het geloof in u. Dat we met elkaar verbonden blijven in uw liefde. Dat er onder het dak van uw kerk ruimte is voor alle kleuren van de regenboog en dat ieder mens zich welkom weet. We bidden u voor deze wereld waarin zoveel nood is. Help ons om te delen van wat we hebben en genoegen te nemen met wat we ontvangen. Trouwe God, we bidden u voor deze gemeente, voor wie zich eenzaam voelt, wie veel te dragen heeft, voor wie verdwaalt in vragen, voor wie verdwaalt in de eigen geest. Wilt u hen en wie om hen heen staan nabij zijn met uw liefde? We bidden u voor de mensen die ziek zijn, voor wie voor een grote operatie staan, voor wie een onzekere tijd tegemoet gaan van behandelingen, herstel en revalidatie. God, we danken voor de inzet van Marita en Marleen als wijkcontactpersoon, voor alles wat zij betekend hebben. We dragen hen aan u op, God. Wilt u hen nabij zijn op hun weg en hen kracht geven in alles wat hen bezighoudt. In de stilte noemen we de namen en zaken die ons aan het hart gaan.

0: Samen bidden we hardop het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt.
1: Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw geschieden. Gelijk in de hemel. Als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van alle boze. Want het is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot de eeuwigheid. Amen.
0: Voordat we ons slotlied gaan zingen, wil ik nog een zegenbede met u delen. Een zegenbede om onrust. Een van de nieuwe ambtsdragers deelde dat met me. Ik kende het al, maar ik dacht het is wel mooi om het nog weer eens te horen. Er is veel leed in de wereld, maar we mogen leven vanuit de hoop. Maar we zien ook zoveel leed dat we soms ons hoofd willen afwenden van schrijnende en moeilijke situaties. Want wat kunnen we eigenlijk doen? Onrust kan ons ook aanzetten tot actie. De Benedictijnse zuster Ruth Fox heeft daarom juist in een zegenbede gevraagd om die onrust, om ongemak. En daarmee bidt ze voor gerechtigheid. Ik lees haar bede aan u voor. God, zegen ons met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mag zijn in onze harten. God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. God, zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is, maar wat mogelijk is in Jezus Christus door zijn geest. We gaan ons slotlied zingen. Ga met God. In deze bede om onrust gaat God met ons mee, zodat we kunnen doen wat we gevraagd worden om te doen.

0: wil ook zijn, wat er ook voor ons ligt in de komende tijd, we mogen van hier gaan, gedragen door de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Ik wil graag aan alle nieuwe Amstragers en misschien ook de oude vragen om bij ons te komen staan, zodat de gemeente u alle goeds toe kan wensen.
1: U heeft zojuist kunnen luisteren naar de kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Leimuiden. De voorganger in deze dienst was dominee Bertien Bos. Tijdens de dienst werden enkele gemeenteleden bevestigd in het ambt van ouderling en of diaken. Ik hoop dat u naar een mooie en inspirerende dienst heeft kunnen luisteren. Heeft u een reactie of een opmerking over deze uitzending, dan horen we die natuurlijk graag. U kunt uw reactie sturen naar kerkdienst@studiewalven.nl. En voor meer informatie kunt u terecht op de website van Studie Walven, www.studiewalven.nl, en op de website van Studio Kagen-Brasem, www.studiokagenbrasem.nl. Via beide websites kunt u ook online luisteren naar Kerk Centraal, bijvoorbeeld met de computer, tablet of smartphone. En ging deze informatie wat snel aan u voorbij, omdat u geen pen en papier bij de hand had, geen probleem, aan het einde van het programma herhaal ik het e-mailadres nog een keer. En wat kunt u in de resterende tijd van Kerk Centraal voor vandaag nog verwachten tot de klok van 12 uur? Enkele berichten en natuurlijk muziek, onder andere een paar berichtjes afgewisseld met muziek. Een paar artikeltjes en natuurlijk muziek, onder andere naar een uitvoering van Blowing in the Wind door de New Gospel Singers.

U hoorde zojuist de New Gospel Singers met hun uitvoering van Blowin' in the Wind van Bob Dylan. Het is een lied uit 1962, maar eigenlijk voelt het helemaal niet als een lied uit een ver verleden. Dylan stelt in dit nummer eenvoudige maar indringende vragen. Vragen over oorlog en vrede, over vrijheid en onrecht. En misschien vooral over onszelf. Hoe lang kijken we weg voordat we in beweging komen? Het lied ontstond in een tijd waarin de strijd voor gelijke rechten in Amerika en de protesten tegen de oorlog in Vietnam steeds meer mensen raakten. Al snel werd Blowin' in the Wind een lied dat door verschillende generaties werd omarmd als een stem voor vrede, vrijheid en menselijke waardigheid. En wanneer we vandaag naar die woorden luisteren, merken we dat de vragen van Dylan hun krachten niet hebben verloren. Ook in onze tijd verlangen mensen naar vrede, vrijheid en een wereld waarin mensen elkaar met respect en waardigheid behandelen. Misschien is dat wel de bijzondere kracht van dit lied. Het geeft ons geen eenvoudige antwoorden. Het nodigt ons uit om zelf te blijven luisteren, te blijven nadenken en ons af te vragen wat wij kunnen doen. Want soms begint verandering niet met een antwoord, maar met een vraag.

U hoorde de New Gospel Sound onder leiding van Jasper van Delft met I Don't Have All the Answers. In geschiedenislessen gaat het vaak over oorlogen, macht en het leed van soldaten en burgers. Maar er is ook een geschiedenis van vrede en geweldloos verzet. Al eeuwenlang denken mensen na over vrede en goed samenleven. Voorbeelden hiervan zijn Confucius, het Nieuwe Testament en de Kwekers. Ook Mahatma Gandhi en Martin Luther King kwamen op voor vrede en gelijkheid. Zij gebruikten geweldloos verzet tegen onrecht en onderdrukking. In Nederland is Pax een bekende vredesorganisatie. Pax komt op voor vrede en mensenrechten en probeert oorlogen en geweld te voorkomen. De organisatie helpt ook mensen die zich in conflictgebieden inzetten voor vrede. Pax is niet de enige vredesorganisatie in Nederland. Ook organisaties zoals Kerk en Vrede en verschillende lokale vredesgroepen organiseren activiteiten rond vrede, geweldloosheid, ontwapening en mensenrechten. Een bekende Nederlandse activiteit is de jaarlijkse Vredesweek. Deze begon in 1967 op initiatief van het IKV. De Vredesweek vindt ieder jaar plaats rond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. Tegenwoordig wordt de Vredesweek georganiseerd door Pax. Tijdens deze week worden in het hele land activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan filmavonden, lezingen, debatten, maaltijden en bijeenkomsten tussen verschillende religies. En het doel is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over vrede en wat zij zelf kunnen doen. In 2026 vindt de Vredesweek plaats van 19 tot en met 27 september. Het thema is: niets doen is geen optie. Met dit thema wil Pax duidelijk maken dat vrede meer is dan alleen geen oorlog. Als mensen te maken krijgen met onrecht of uitsluiting, is het belangrijk om niet weg te kijken. Mensen worden aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan, verbinding te zoeken en iets te doen tegen onrecht. Dit thema past bij de huidige wereld. Er zijn nog steeds veel oorlogen en conflicten. Daarnaast zijn er problemen zoals discriminatie, vluchtelingen en spanningen tussen verschillende groepen mensen. De Vredesweek gaat daarom niet alleen over oorlogen in andere landen.

Ook in Nederland is het belangrijk hoe mensen met elkaar omgaan. Mensen kunnen verschillen in afkomst, religie, cultuur en politieke ideeën. Door elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren, kunnen mensen elkaar beter leren begrijpen. Het thema van de Vredesweek doet denken aan de vragen uit het bekende lied Blowing in the Wind van Bob Dylan. Veel van deze vragen zijn nog steeds actueel. Hoe voorkomen we oorlog? Hoe gaan we om met mensen die anders denken? En wat kunnen gewone mensen doen tegen onrecht? De vredesbeweging houdt zich daarmee niet alleen bezig met oorlog. Ook mensenrechten, ontwapening, geweldloosheid en het voorkomen van conflicten zijn belangrijk. Het thema, niets doen is geen optie, laat zien dat vrede niet vanzelf ontstaat. Iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen aan een vreedzamere samenleving. Bijvoorbeeld door naar anderen te luisteren, met elkaar te praten en niet weg te kijken bij onrecht.

Rob de Nijs met Alles wat ademt. Het is een uitgesproken vredeslied, geschreven door Belinda Muldijk, Lennart Nijg en Gerard Stellaert. Het nummer verwijst naar de spanningen van de Koude Oorlog. Opvallend is het slot, waarin naast het Nederlands ook Russisch en Engels worden gebruikt. De titel heeft bovendien een duidelijke Bijbelse resonantie, met name met Psalm 150, vers 6. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Dat is interessant, omdat het lied die formulering als het ware losmaakt van de oorspronkelijke religieuze context. In de psalm betekent adem het levende schepsel dat God kan loven. In het lied krijgt adem vooral de betekenis van leven zelf. Je kunt het daardoor lezen als een soort moderne, seculiere vredesvariant van een oud religieus idee. Leven is kostbaar en verdient eerbied. Aanstaande vrijdag, even wat anders nu. Aanstaande vrijdag 2 oktober om 19:30 vindt in de Onze Lieve Vrouwengeboortekerk in de Hemelvaartkerk in Nieuwkoop een bijzonder theatervoorstelling plaats over openblijvende en sluitende kerken binnen de Rooms-Katholieke Clara-parochie. Wat gebeurt er met een gemeenschap wanneer een vertrouwde plek verandert? Daarover gaat deze avond. In de voorstelling krijgen emoties, verlangens en wensen de ruimte. Samen onderzoeken we wat mensen beweegt. Wat leeft daar onder de oppervlakte? Welke dromen koesteren we? En hoe vinden we elkaar in ons verschillen en overeenkomsten? De kerk is niet in de eerste plaats een gebouw van bakstenen, maar een gemeenschap van mensen opgebouwd met Jezus als hoeksteen. Laten we die gemeenschap in stand houden door allemaal ons steentje bij te dragen en ons niet te laten beperken door de plek waar de bakstenen zich bevinden. Met een lach en een traan ontmoeten we elkaar en bouwen we als levende stenen verder aan Gods kerk. Woorden schieten soms tekort, beelden zeggen zoveel meer. Laat je daarom verrassen door Ervarea, een improvisatietheatergroep met jarenlange ervaring in interactief spel. Zij nemen ons mee in het proces van het sluiten van kerkgebouwen en het openen van nieuwe deuren. Kom kijken, laat je inspireren, steun elkaar en beleef het mee. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

The Church in a Wildwood, een bekend Amerikaans kerklied geschreven door William S. Pitts in 1857. Het staat ook algemeen bekend als The Little Brown Church in the Vale. Pitts was op doorreis in Bradford, Iowa, op weg naar zijn verloofde toen hij even stopte om een beboste vallei langs de Cedar River te bewonderen. Hij stelde zich daar een klein kerkje voor en schreef later het lied. Toen hij enkele jaren later terugkeerde naar die streek, ontdekte hij dat er precies op die plek waar hij zich dat had voorgesteld, daadwerkelijk een kerk werd gebouwd. Het stond bekend als de Little Brown Church. In zijn boodschap voor de 112e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen, dat vandaag wordt gevierd, vraagt paus Leo XVI bijzondere aandacht voor minderjarige migranten en vluchtelingen. Het thema van de dag luidt: ook slechts één van deze kleinen. Een verwijzing naar uitspraken van Jezus in het Evangelie van Matthäus, waarin wordt opgeroepen kinderen te beschermen en op te nemen. Volgens de paus zijn de minderjarigen de meest kwetsbaren binnen de migrantenstromen over de wereld. Hij wijst erop dat ieder jaar miljoenen kinderen en adolescenten gedwongen worden hun land te verlaten als gevolg van oorlogen, armoede, geweld, milieurampen en andere tragedies. Daarbij benadrukt hij dat het gaat om concrete personen, unieke geschiedenissen die een beroep doen op ons geweten. De boodschap beschrijft de verschillende vormen van kwetsbaarheid waarmee jonge migranten worden geconfronteerd. De paus noemt onder meer de dood op de routes van de migratie, mensenhandel en uitbuiting. Recrutering van minderjarigen voor inzet bij gewapende conflicten, seksueel geweld, gedwongen huwelijken en de gruwelijkheden die op de dag op de weg worden beleefd of gezien. Volgens de Heilige Vader wordt hun waardigheid op te vele manieren geschonden. Tegelijkertijd wijst de paus op initiatieven van solidariteit. Te midden van zoveel duister ontbreekt volgens hem het licht van solidariteit niet. Hij verwijst naar gezinnen die hun huis openstellen, opvoeders in opvangcentra en vrijwilligers die zich inzetten voor migrantenkinderen. Met hun inzet getuigen zij ervan dat liefde onverschilligheid kan overwinnen, schrijft de paus. Een centrale boodschap van de tekst is dat minderjarige migranten niet als statistieken mogen worden gezien. Het is niet een kwestie van getallen of statistieken, schrijft de paus. Ieder kind, ieder mens bezit een oneindige waarheid. Daarom roept hij op om ieder kind eerst te zien als persoon en niet uitsluitend als migrant. Daarnaast vraagt de paus aandacht voor de bescherming van fundamentele rechten. Hij noemt onder meer rechten op samenleving, op leven, op voeding, een niveau van bestaan dat het hem mogelijk maakt te groeien en zich ten volle te ontwikkelen vanuit fysiek, geestelijk, spiritueel, moreel en sociaal standpunt. Ook kerkelijke gemeenschappen worden aangesproken. Volgens de boodschap mag opvang niet beperkt blijven tot een abstract ideaal, maar zij moet uitgroeien tot een stabiele pastorale praktijk. De paus pleit ervoor vluchtelingen en migranten te integreren en te waarderen als volle leden van de kerkelijke familie. Daarbij benadrukt hij het belang van ontmoeting, wederzijds respect, solidariteit en vriendschap tussen plaatselijke jongeren en migrantenjongeren. Iedereen wil een goed leven. Dat is makkelijker als je in een rijk land bent geboren. Maar niet iedereen heeft geluk. In arme landen hebben mensen soms geen werk, geen eten en geen veilige plek om te wonen. Daarom gaan sommige mensen naar een ander land om een beter leven te zoeken. Maar dat is niet makkelijk. Er zijn veel regels. Je moet de juiste papieren hebben. En zonder die papieren noemen mensen je soms een illegale vluchteling. In het lied Clandestino zingt Manu Chao over mensen die zonder de juiste papieren in een ander land wonen. Hij zag dat vluchtelingen steeds minder goed werden behandeld. Manu Chao heeft duidelijk linkse ideeën. Hij komt vaak op voor mensen die het moeilijk hebben. Dat kun je ook horen in zijn muziek.

0: العقيق كان كون قدر شمس بمشور موريتانيا ويجي معهم باش يزيد رغدي عطيه واحد لا واحد.
1: Clandestino van Manu Chao. Manu Chao schreef Clandestino vanuit zijn zorgen over wat hij om zich heen zag. De steeds moeilijkere situatie van vluchtelingen en de toenemende repressie in het Westen. Manu Chao staat sowieso bekend om zijn uitgesproken linkse politieke opvattingen en activisme. Die betrokkenheid klinkt dan ook duidelijk door in zijn muziek. Clandestino verscheen in 1998. 20 jaar later bracht Manu Chao een jubileumeditie van het album uit met 3 extra nummers. Daarvan gaan er onder meer over de moeilijke leefomstandigheden van migranten in kampen in de Verenigde Staten. Inmiddels zijn we in 2026. De verhalen achter Clandestino zijn nog altijd herkenbaar. Mensen verlaten hun huis, hun familie en alles wat vertrouwd is. Ze stappen in een bus, een trein of een boot, vaak zonder te weten waar ze uiteindelijk terechtkomen. Ze hopen op veiligheid, werk of simpelweg een plek waar hun kinderen een toekomst te hebben. Eenmaal aangekomen begint de onzekerheid opnieuw. Waar kunnen ze slapen? Kunnen ze werk vinden? Zien ze hun familie ooit terug? Voor mensen zonder geldige verblijfsstatus kan daar ook de angst voor een controle, detentie of uitzetting bij komen. Juist daarom raakt Clandestino nog altijd. Het gaat over iemand die zijn vertrouwde leven achter zich laat en probeert ergens opnieuw te beginnen. Bijna 30 jaar na de oorspronkelijke release klinkt het verhaal van Clandestino daardoor nog steeds opvallend actueel. In de katholieke kerk heeft de herfst geen eigen liturgische kleur. De zondagen in deze periode vallen meestal in de tijd door het jaar. In het jodendom is dat anders. De herfst valt grotendeels samen met de Joodse maand Tisri. In deze maand worden verschillende belangrijke feesten gevierd. Op de eerste dag van Tisri begint Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. Dit feest duurt 2 dagen. Tijdens Rosh Hashanah denken Joden onder andere aan het ontstaan van de mens en aan het oordeel van God over het leven van de mensen. Het feest herinnert samen mensen eraan dat zij verantwoordelijk zijn voor hun daden. Na Rosh Hashanah volgen 10 dagen van nadenken en inkeer. In deze periode kijken mensen terug op hun gedrag. Ze denken na over wat ze goed en fout hebben gedaan. Ze proberen fouten te herstellen, anderen om vergeving te vragen en hun leven te verbeteren. Deze periode eindigt met Yom Kippur, de grote verzoendag, op de 10e dag van Tisri. Dit is de belangrijkste dag van het jaar om vergeving te vragen. Er wordt ongeveer 25 uur gevast. Mensen eten en drinken dan niet. In de synagoge zijn er lange gebedsdiensten. Mensen spreken samen uit welke fouten en zonden ze hebben gemaakt en vragen God om vergeving. Tijdens de diensten op Yom Kippur worden teksten uit de Bijbel gelezen. Ook wordt het verhaal van Jona gelezen. Jona probeert eerst weg te vluchten voor de opdracht die God hem geeft. Uiteindelijk ontdekt hij dat hij niet voor zijn verantwoordelijkheid kan weglopen. Het verhaal laat ook zien dat God mensen opnieuw een kans kan geven. In het Jodendom is het belangrijk dat mensen niet alleen God om vergeving vragen. Als iemand een ander heeft gekwetst of onrecht heeft aangedaan, moet hij of zij ook proberen het met die persoon goed te maken. Vergeving tussen mensen en vergeving van God horen daarom bij elkaar. Tisri eindigt niet met Yom Kippur. 5 dagen later begint Sukkot, het Loofhuttenfeest. Tijdens dit feest denken Joden aan de tocht van het volk Israël door de woestijn. Ook vertrouwen op God en dankbaarheid staan centraal. Na Sukkot volgen nog 2 feestdagen, Shemini Atzeret en buiten Israël Simchat Torah. Ook in de geschiedenis van de katholieke kerk zijn er verbindingen met de Joodse feesten van Tisri. In de oude katholieke kerkdiensten werd op de zaterdag van de 4 speciale vastendagen in september een gedeelte uit Leviticus 23 gelezen over Yom Kippur. Er werd ook een tekst over Sukkot gelezen. Deze teksten worden tegenwoordig niet meer op die manier gebruikt in de algemene katholieke kerkdiensten. De feesten van Tisri laten zien hoe belangrijk verantwoordelijkheid, nadenken over het eigen gedrag, vergeving en het goedmaken van ruzies zijn binnen het Jodendom. Ze helpen ook om sommige Bijbelteksten en onderdelen van de katholieke traditie beter te begrijpen.

Inmiddels is het bijna 12 uur en dat betekent dat we al aan het einde gekomen zijn van deze uitzending van Kerk Centraal. Het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Wolven en Studio Kagen en Brasem. Deze uitzending werd vandaag samengesteld door Harry Mulder en het technische gedeelte werd verzorgd door John de Hoog onder supervisie van Jurgen Wender en Chris Vogel. Beste luisteraars, heel hartelijk dank dat u vanmorgen naar ons heeft geluisterd en voor uw aandacht. Heeft u een reactie of een berichtje voor ons, mail dan naar kerkdienst@studiewalven.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op studiewalven of studiokagenbrasem.nl. Geniet van de rest van uw zondag en graag tot een volgende keer bij Kerk Centraal. Een hele goede zondag gewenst.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. En daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
8: Met nu?
7: Natuurlijk Alphen.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Dag dames en heren, welkom weer bij het natuurprogramma Natuurlijk Alphen, weer op Studio Alphen. Techniek is weer in vertrouwde handen van Geert. En mijn naam is Nico Romein. Vandaag heb ik in het programma deel 2 van de egeltjes, de egelopvang waar we de vorige keer deel 1 hebben uitgezonden. We gaan nu naar het tweede deel. Dan is er in april was er de kinderklimaattop. Daar hebben we dus de interviews uitgezonden met de kinderen. Dat was wel heel interessant. Maar ik had ook een gesprek met Joël van Droog van Oase. En op Alma Anus van het Hoogheemraadschap Rijnland. En we hebben verder nog een interview met Stefan van Dorp staan. En hij is de voorzitter van het dorpsoverleg Rijnwoude Oost. Maar we beginnen eerst eerlijk met muziek van Dire Straits, The Ticket to Heaven.

0: betekent dat, dat ik een egeltje ga pakken en kijken van hoeveel weegt die, is die aangekomen, ja of nee.
1: Dat klopt.
0: Dat wordt genoteerd per egel.
1: Dat houden we allemaal bij. Een egeltje die bij ons binnenkomt, die krijgt een nummer. We schrijven op waar die gevonden is, wanneer die binnengekomen is en wat het startgewicht is. En dan ook het geslacht, mannetje of een vrouwtje. Dat is ook nog een hele kunst om te bepalen.
0: Kan je het nog zien dan eigenlijk?
1: Nou, dat is heel ingewikkeld. Want daarvoor moet je op het buikje kijken van het egeltje. En wat doet een egel van nature? Die gaat als een bolletje oprollen.
0: Ja.
1: Dus het is nog een hele kunst.
0: En zijn stekeltjes naar buiten doen.
1: Ja, precies.
0: Dus vandaar dat je met een handschoenen moet werken bij ze.
1: Maar daarom bepalen we het geslacht. En dan kijken we wat er aan de hand is met het egeltje. Heeft hij letsel? Moet hij behandeld worden? Welke medicijnen krijgt hij? In de opvang krijgt de egel standaard 2 medicijnen van ons voordat ze ze weer vrijlaten. En dan is het zorgen dat ze op gewicht komen. En het liefst zo snel mogelijk weer vrijlaten in de natuur, want daar horen ze thuis. En als dat niet kan, dan blijven ze gewoon langer bij ons in de opvang.
0: Ja, maar dan heb je afzetgebied.
1: Ja.
0: Om dat zo maar eens te noemen.
1: Ja. Ja.
0: En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld hier een zeegeplasgebied kan?
1: Ja.
0: Daar is voldoende voedsel, neem ik aan, voor ze. Ja. Schuilplekken.
1: Ik kom weer even terug op die vergunning waar ik het eerder over had. Wij mogen in Alphen aan de Rijn en omstreken, zoals dat heet, mogen we de egels uitzetten. Dus je mag niet denken, ik pak een egeltje en ik ga er lekker mee naar de Veluwe en daar zet ik hem uit. Dat mag dus niet. Je moet hem in je eigen verzorgingsgebied weer uitzetten. En,
0: maar dat betekent gewoon in de gemeente Alphen?
1: Ja. Ja, maar ook de kernen, hè, de dorpen eromheen.
0: Ja, dat bedoel ik, de gemeente Alphen.
1: Klopt. En we kijken altijd naar plekken, is het veilig, hè? Geen snelwegen in de buurt, geen wegen in de buurt. Is er water waar ze goed bij kunnen, hè? Dus een aflopende oever. Is het beschut en beschermd, hè? Dat er wat bomen zijn, dat ze niet meteen prijs schieten, de kleine egeltjes voor de roofvogels. En kunnen ze goede schuilplekken vinden? In een ouderwets woord, hè, dat zei ik, noemen we dat een beetje het struweel. Dus beschutting van bomen van bovenaf. Plekken waar ze lekker kunnen schuilen. En voldoende water bij de hand.
0: Ja, dus zou je zeggen in het poldergebied. Spookverlaat bijvoorbeeld.
1: Ja, spookverlaat, dat is een mooi gebied. Hè, dat strookje waar ook dat wandelpad naast gaat. Ja. Bij zeegeslootgebied. We willen graag ook aan aangesloten natuurgebieden. Hè, want ze kunnen nogal afstanden afleggen. Zeker de mannenegels, de volwassen egels. Ja. Die lopen wel een kilometer.
0: Bentwoud, gaan ze daar nog heen? Is dat een afzetgebied voor jullie?
1: Hebben we nog niet gedaan. Dat is vrij nieuwe natuur. Dus daar hebben we nog geen egeltjes afgezet. Uitgezet.
0: Zouden
1: we
0: dat nu, zou zo kunnen, toch?
1: Dat zouden we nu dit seizoen wel kunnen bekijken. Zeker.
0: Want daar is ruimte genoeg, zou je zeggen.
1: Heel veel ruimte, ja.
0: Wel interessant.
1: Het is heel interessant. Maar je vroeg over het wegen. Dat doen we soms ook. In de winterslaapperiode willen we ze niet te veel storen. Want ze moeten in de winterslaap.
0: Hoe lang duurt die?
1: Ja, heel lang. November tot eind maart, april.
0: Dan zijn ze echt helemaal onder zeil.
1: Nou, was het maar zo'n feest, Nico. Wat ik zei, we hebben natuurlijk de jongere egeltjes. En die hebben vaak niet zo zin in winterslaap. Die slaan nog wel eens over. Dus die doen misschien een week, 2 weken, doen ze even een tukje. En dan zijn ze weer helemaal wakker. Oudere egels die ook in het wild leven, zeker de mannelijke egels, die gaan gewoon in november slapen. En die worden in maart, april weer wakker. Want in mei begint ook het paringsseizoen. Dus dat is ook voor ons een moment waarop we zeggen, we willen dan ook echt alle egels weer naar buiten hebben. Want ja, ze moeten gelegenheid hebben om weer te gaan paren. Om nog meer egeltjes te gaan maken. Ja. Maar het wisselt dus ook aan de temperatuur. Als het lang warm blijft, de warme winters, ja, dan gaan ze ook niet makkelijk in de winter slapen. Want ze hebben echt de kou nodig. Want dan gaat hun instinct werken. Dan denken ze, hey, het is koud. Ik moet in winterslaap. En dan gaan ze slapen. En als ze dan weer wakker worden, dan zijn ze eigenlijk weer helemaal geprogrammeerd op nul.
0: Ze beginnen echt weer van de nulstand en dan gaan we weer verder leven.
1: Precies. Maar we wegen ze wel af en toe, want wat ik net zei, wegen is voor ons een hele goede graadmeter. Hoe gaat het met het egeltje? Als ze bij ons in de opvang buiten zijn en ze worden te licht, ja, dan moeten we de warmte bij doen. We hebben warmtematjes waar we ze op kunnen leggen. Dat gewicht is heel bepalend.
0: Oké, nou laten we eens gaan kijken. Ik ben benieuwd als je een keer gaat werken. Toch?
1: Zeker, maar dan heb ik wel 2 handen nodig. En ik hou
0: je microfoon wel vast.
1: Oké.
0: Nou ja, de handschoenen worden aangedaan. Dus uitkijken voor de stekels. Zijn ze nou nog wat je hebt, iets wat overdraagbaar is voor ziektes of wat ook voor de mensen? Dat wij overbrengen of tegenbrengen het over naar jou doen?
1: De egeltjes kunnen het naar ons overbrengen. Het zijn natuurlijk wilde dieren. Dus je moet altijd hygiënisch werken, altijd handschoenen aan, altijd je handen goed wassen. Maar ze kunnen ziektes overbrengen. Dus je moet gewoon altijd handschoenen aandoen.
0: Ja, je zou zeggen van joh, ze zitten hier nou toch lekker in zijn kooitje. Wat kunnen ze hebben aan ziektes bij de... Ze zitten hier toch apart. Ze zitten niet in de natuur.
1: Dus... Ja, maar wilde dieren hebben altijd bacteriën en parasieten bij zich.
0: Altijd deze?
1: Altijd. Dus dat is niet alleen maar egeltjes. Gewoon wilde dieren die dragen parasieten bij zich. En die kunnen sommige overgedragen worden aan mensen. Dus dan moet je gewoon rekening
0: houden. En dat moeten wij niet hebben.
1: Nee, dus je moet hygiënisch en schoon te werk gaan. Handschoenen aan, daarna handen wassen.
0: Oké, we gaan het beleven. Nou, eens kijken wat voor mooi exemplaar er nu uitkomt. Helemaal verscholen onder het stro. Nou, er komt er eentje tevoorschijn. Echt helemaal onder het stro.
1: We moeten er 10 hebben.
0: Dat is echt zo'n dotje. Wat weegt deze nu?
1: Even kijken. Ja, hij moet even stil blijven. 4,70. En ik kijk even, Nico. Kijk, ze krijgen allemaal bij ons een kleurtje. Zodat we weten wie welke egel is. Deze heeft een geel stipje. Dus dit is geel. En die was 470 gram.
0: En zo ga je ze nu allemaal doen?
1: Ja. Ik ga even het schema erbij pakken. Want daar hebben we ze eerder gewogen. Dan kan ik erbij schrijven.
0: Er is nog een hele administratie bij jou. Als ik het zo merk.
1: Kijk, jij zag het misschien wel of niet. Maar deze had 2 gele strepen. En die is nu 470 gram. Maar je ziet, toen de egel hier binnenkwam, woog die 527 gram. Nou, nu afgevallen naar 470. Dat ze afvallen in de winter is logisch.
0: Ja, want ze verteren niks. Ze doen niks, dus ze vallen af.
1: Klopt. Ze raken een kwart van hun lichaamsgewicht kwijt. Aan energie om tegen, voor de kou. Dus daarom, je zou... dat ga je niet zien, maar dat gaan wij zien. Als ze straks wakker worden, dan gaan ze ook meteen op zoek naar eten. En dan gaan ze helemaal lekker aansterken, heel veel eten en weer sterk worden. En dan gaan ze, nou, wat ik net zei, op zoek naar een vrouwtje, paren, et cetera.
0: Dan gaat het hele cyclus weer opnieuw beginnen.
1: Zo is het.
0: Maar zo ga je aan, zoals al de egels die je hier hebt, ga je wegen nu.
1: Klopt.
0: En dan... Ja. Dan kan je weer kijken van, het gewicht is allemaal afgenomen. Neem ik aan nu.
1: Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze of op gewicht zijn. Dat
0: nou ja, ze doen niks. Ze nemen aan. Als wij niks eten, dan vallen we ook af.
1: Nou, we hebben wel eten neergezet. Want de vrijwilligers van de kinderboerderij... die zetten hier iedere dag eten neer voor de egeltjes en water. Water is ook nog heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus ze hebben toegang tot eten. En het is ook niet zo dat ze in de winterslaap helemaal niet meer eten. Soms worden ze tussendoor wakker. En dan is het daarom juist heel belangrijk dat er eten staat. Dat ze kunnen eten en dan gaan ze weer verder slapen.
0: Ja. Een beetje vers water steeds dan, nee?
1: Ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: En eten is apart eten? Of
1: kattenbrokjes.
0: Toch de kattenbrokjes?
1: Ja, kattenbrokjes. Wij hebben wel een bepaald merk kattenbrokjes. Want wij willen wel dat er hele goede voedingsstoffen in zitten. Wij nemen kattenbrokjes die voor moeder en kleine kittens, babykatjes zijn. Dat is heel voedzaam. En de hele kleine egeltjes, die geven we soms nat voer. En die kunnen de brokjes nog niet eten. Maar het is kattenvoer.
0: Ik dank je hartelijk voor de uitleg... Over de egels. We weten nou weer iets meer daarover.
1: Ja.
0: Heel veel succes. En als ze weer eens een keertje buiten lopen hier...
1: Ja.
0: Dan komen we nog eens even kijken naar de egelschool.
1: Ja. Dankjewel, Nico. Hartstikke fijn. En misschien voor de luisteraars. We hebben een website en we zijn op Facebook en Instagram. Onze egelopvang heet Zorg voor Egels. Nou, dan kan je de website vinden of Facebook. Dus dan kunnen mensen ons volgen als ze willen. Of zich aanmelden als vrijwilliger. Of gewoon vragen stellen. Altijd welkom.
0: Daar bij jou.
1: Oké, dankjewel Nico.
0: Bedankt.
1: Jo, hoi.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Dit was Wim Sonneveld met het mooie nummer Het Dorp. De kinderklimaattop die is in april geweest. Maar daar heeft hij nog voor mij te goed twee opnames die ik heb gemaakt al daar. En dat was met Johan van der Hoog en hij was van Oase. Ik praat nu met Johan van der Hoog van drinkwaterbedrijf Oase. Goedemorgen nog.
1: Goedemorgen.
0: Ja, drinkwaterbedrijf. Ja. En dan bij de klimaattop.
1: Ja, nou zeker, absoluut. Er is een hele grote opgave voor drinkwater. We hebben steeds meer drinkwater nodig, maar daarvoor is ook waterbesparing nodig. Anders gaan we het niet redden.
0: Ja, en heb jij het idee van het leeft wel bij de kinderen? Wat je nu hebt gehoord?
1: Ja, ik heb hele enthousiaste presentaties gezien. Dus ik heb zeker het idee dat het leeft. En dat er ook. Ik heb een hele originele idee ook gehoord. Dus als ze dat thuis ook vertellen, dan leeft, gaat het wel verder leven nog.
0: Ja, maar zou je er wat mee kunnen doen, denk je?
1: Ja, sommige dingen zijn al best concreet. Sommige kunnen nog iets concreter gemaakt worden. Maar daar zitten zeker wel bruikbare ideeën bij. Het zit denk ik ook heel erg in van hoe word je bewust van drinkwater. En hoe krijg je mensen zo aangespoord dat ze er ook voor gaan inzetten. En daar hebben we iedereen bij nodig.
0: En meer over gaan nadenken, ook dat nog.
1: Meer over gaan nadenken, inderdaad. Wat zijn de effecten en wat kan je zelf doen? Ja, zeker.
0: Ja. Maar hoe zit het met ons drinkwater zelf?
1: Met ons drinkwater zelf, gelukkig hebben we op dit moment voldoende. Maar we zien dat, de komende 10 jaar... de bevolking groeit. Er worden nieuwe wijken aangelegd, ook in de Alphen aan de Rijn. En daarvoor is gewoon meer drinkwater nodig. En we zijn heel hard bezig om te zoeken naar nieuwe drinkwaterbronnen. Maar we zullen ook de mensen zullen ook een handje moeten helpen met waterbesparing.
0: Ja, want de prognoses zijn natuurlijk, als we op lange termijn gaan kijken, dat het meer warmer gaat worden. De droogteperiodes gaan toenemen. Dus minder water.
1: Ja.
0: Hoe gaan we daarmee om?
1: Ja. Ja, dus dat werkt op twee manieren. Door de droge periodes, dan stroomt er minder water door de rivier. En dan is er eigenlijk ook gewoon minder water. En in droge periodes gebruiken mensen ook meer water. Mensen gaan, hebben meer water nodig voor hun tuin. De kinderen hebben het meer nodig om te spelen. Mensen douchen vaker. Dus dan zie je dat juist op het moment dat het water schaars is, dat er meer wordt verbruikt. Dus dat de piekverbruiken toenemen. Dus daar moeten we op inspelen.
0: Nou, kan je dan zeggen minder pieken? Het moet meer verspreid gaan worden?
1: Ja, het moet zeker.
0: Maar dan moet je de gedachtegang van de mensen weer beïnvloeden.
1: Ja, nou, dat het moet sowieso meer gespreid worden. Dus je kan bijvoorbeeld rekening houden met het sproeien van je tuintje. Doe dat nou op het moment dat niet ook iedereen aan het koken en het douchen is, maar juist op de rustige momenten, dat in de avond. Dus door dat meer te spreiden help je al enorm. Want we moeten de waterzuivering maken voor de piekmomenten. En als we dat kunnen afvlakken, dat scheelt al enorm.
0: Ja. Is dat toekomst? Of zijn we daar nu al mee bezig?
1: Ja, we zijn er al mee bezig met voorlichting. We willen ook in de toekomst een watermeter. Dat mensen zelf hun eigen watermeter hebben. Dus dan ze ook echt zien van zoveel verbruik ik. Dat ze daar ook beter op kunnen inspelen. En dus dat ze daardoor ook bewuster van worden. Maar ook de ideeën van de kinderen kunnen daar zeker bij helpen.
0: Ja, nou trekken jullie water uit, ik meen hier van deze omgeving, uit Hollands IJssel. Klopt dat?
1: Ja, met name uit rivier De Lek. Die ligt wat hoger en dan. En we trekken het niet direct uit de rivier, maar als een oevergrondwaterwinning. Dus het gaat eerst door de bodem. En dan is het al wat voorgezuiverd. En dan kunnen wij het voorgezuiverde water kunnen we via putten...
0: Dan pompen jullie dan op, eigenlijk?
1: Dan kunnen we dan oppompen, inderdaad. En in veel gebieden in deze regio is het water in de ondergrond al snel zout. En in, rond die grote rivieren kunnen we zoet water nog oppompen. En dat wordt ook aangevuld door de rivier.
0: Ja. Nou ja, nou praten we over de rivieren. Vervuiling, scheepvaart. Dus er zit nogal wat in dat water.
1: Ja. Ja, zeker. Dus scheepvaart, maar ook industrie. En op het moment dat er minder water vanuit de bergen komt... dan heb je meer geconcentreerd water van industrie. En dus dan merken we dan uiteindelijk ook in de bronnen.
0: Dat merken we ook hier?
1: Uiteindelijk wel, ja. Dus dat betekent dat wij de zuivering daarop moeten aanpassen. Want wij zullen er altijd voor zorgen dat het water wel schoon is. Daar zetten we voor ons in. Maar die zuivering kost dan ook meer water. Hè? Dus dan waar je het eerst makkelijk kan zuiveren met een eenvoudig zandfilter, heb je dan meer complexe zuivering nodig die ook meer waterverlies heeft.
0: Ja, maar daar gaan we toch wel naartoe, toch?
1: Daar zijn we al op weg naartoe. Dus ja, we moeten. Dat is voor ons het belangrijkste, dat iedereen goed en schoon drinkwater heeft. Dus daar zullen we ons altijd voor blijven inzetten. En we zullen geen concessies doen op de waterkwaliteit.
0: Nee, daar zijn jullie niet, ja, mede wel voor, niet verantwoordelijk voor, maar gebruiken we het natuurlijk wel.
1: Ja, nee, dus wij zijn ook in gesprek met andere overheden. We proberen in gesprek te gaan met de industrie om ook de bronnen en de rivier schoon te houden. Dus daar zetten we ook heel erg op in.
0: Ik hoop dat het allemaal lukt in de toekomst.
1: Ja, daar werken we elke dag heel erg hard voor.
0: Nou, laten we in ieder geval hopen dat we nog hele lange tijd schoon drinkwater krijgen.
1: Daar gaan we voor, absoluut.
0: Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: En dit was de mooie muziek van Toontje Lager. En die hadden het wel net als in de film. Ja, dat je goed luisteren met wat bedoeld met net als in de film. Dan gaan we nu luisteren naar Alma Anus. Die was er ook bij de kinderklimaattop. En hij was van het Hoogheemraadschap Rijnland. En bij me heb ik nu Alma Anus en hij is van het Hoogheemraadschap Rijnland. Goedemorgen nog.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Hoogheemraadschap bij de klimaattop.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ja, ja, heel
0: hoe
1: mooi.
0: Hoe vond je het?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Ja, het is natuurlijk fantastisch om te zien hoe jongeren van groep 7, groep 8... van verschillende scholen uit de gemeente Alphen met dit onderwerp bezig zijn. En dan met name over water. En ja, ze hebben het allemaal fantastisch gedaan. Allemaal leuke creatieve ideeën.
0: Ja, ja, vond je dat ook dat er wel wat uitkwam? Dat je denkt van, hé... Hey,
1: ja,
0: daar ken ik misschien wel wat mee. Of kan ik wel meenemen? Of...
1: Ja, er zit altijd wel wat onderwerpen bij waarvan je denkt van... hé, dat is wel leuk om inderdaad mee te nemen. Het blijft altijd wel ook van belang natuurlijk om te kijken van... goh, past dat ook echt binnen ons werk? Veel dingen die genoemd werden, daar zijn wij niet van. Want er werd ook veel over drinkwater gesproken.
0: Nou, heel veel.
1: Daar zijn wij als Hoogheemraadschap niet van natuurlijk. En sommige dingen ja, die liggen ook meer op de tafel bij de gemeente dan bij ons. Al richten wij ons daar soms ook al op. Want wij hebben nu bijvoorbeeld de campagne De Watervangers. Nou ja, er werden ook af en toe regentonnen genoemd. Nou ja, dat is ook een watervanger. Dus wat dat betreft zeker overeenkomsten.
0: Nou.
1: Dus,

0: Heel erg mooi.
1: Nou, je hebt het nou wel over de watergang. Er worden een aantal vernieuwd, er worden een aantal bijgemaakt. Heb ik begrepen. Vooral in de polders. De polders zijn dan vervanging toe. Hoe staat het er verder mee?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk... wij zijn bezig met watergangen om te zorgen dat er voldoende water in de omgeving is. Ook om te zorgen dat we gewoon droge voeten en voldoende schoon water hebben. En soms moeten wij daar ook aanpassingen voor doen. Zeker ook met nieuwe woonwijken bijvoorbeeld. Ja, we moeten wel zorgen dat mensen die daar komen te wonen droge voeten hebben.
1: Ja, en, daarvoor hopen we.
0: Maar... Ja, hopen we. En daarvoor zitten we ook met de gemeente en ook met de woningbouwpartijen aan tafel natuurlijk. Om te zorgen dat er, als er water valt, dat voldoende opgevangen kan worden. Om ook te zorgen dat we allemaal droge voeten houden.
1: Ja, maar nou valt het me wel op. Ik weet niet of het aan mij ligt of wat ook. Maar dat het water in de polder bijvoorbeeld hoog staat en blijft.
0: Op dit moment?
1: Op dit moment. Klopt dat? Of wordt het bewust hoog gelaten? Dat je zegt van nou, we hebben nu overvloed. We krijgen droge periode. Kunnen we dat daardoor opvangen?
0: Nou, het is wel zo dat we op dit moment inderdaad richting het... richting de zomer gaan. Dus we gaan richting de droogteperiode. En dan is het wel van belang om voldoende water te hebben, zodat we ook gewoon, zodat iedereen daar ook gewoon gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld de agrariërs. Die hebben natuurlijk ook gewoon water nodig voor hun akkers.
1: Ja, want je zag volop de regenwaters.
0: Ja.
1: Hè? De sproeiers.
0: Ja. Ja, klopt. Dus daar moet voldoende water voor zijn. En daarom kan het zijn dat we inderdaad op sommige plekken wat water... het waterniveau hoog houden. Maar dat houden we altijd goed in de gaten.
1: Ja, want dan zou je zeggen, het grondwater natuurlijk blijft ook hoog. Voor de een voordeel, ander nadeel.
0: Dat kan, maar dat proberen, omdat we dat natuurlijk goed in de gaten houden, proberen we dat natuurlijk wel te voorkomen.
1: Ja, omdat, dat is te reguleren in de polder of met de waterdoorgangen of... Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, wij hebben bij ons op het hoofdkantoor in Leiden hebben een hele mooie afdeling zitten. Dat noemen wij pijlbeheer.
1: En ze kunnen het monitoren, geloof ik.
0: En die kunnen het inderdaad het waterniveau monitoren. Dus als zij zien van, oh, daar komt het water eigenlijk boven het niveau te staan wat het moet zijn. Dan zetten we de gemalen aan om te zorgen dat het water daar weggepompt wordt en weer op het juiste niveau terechtkomt.
1: Ja, en dan gaat het weer gewoon, noem het maar, de Rijn in. Bij wijze van, want dan gaat het van hoog dan
0: aan. Ja, in ons geval spoelen we door naar andere watergangen. En dan uiteindelijk komt het water in ons gebied weer uit in de zee.
1: Ja, dan gaat het via Katwijk, wordt het weer gespuit.
0: Ja, via Katwijk of via Schaarnoom.
1: Ja, en dan gaat het, dan zie je het pijl zie je gewoon langzaamaan naar beneden gaan. Dus,
0: ja, klopt.
1: Je kan het gelijk merken als Katwijk al spuien, zeg wij altijd maar.
0: Op sommige plekken wel, ja.
1: Ja?
0: Ja, met name in Katwijk zelf.
1: Nou, maar hier in Henk kan je het ook merken.
0: Nee, zeker. Ja, het duurt alleen wel even voordat al het water natuurlijk vanuit hier echt door ons gebied heen is.
1: Ja, ik weet wel, als vroeger als het hoogwater was en dan keek je, oh ja, Katwijk is weer aan het spuien. Dus je kon het aan het waterpeil zien dat het lager werd.
0: Dat is, dat kan je inderdaad zien. Dat, kijk, ik zie het nu zelf ook inderdaad in de sloot of in de grote watergangen, dat het waterniveau lekker vol staat. En gezien deze tijd van het jaar is het, is het voor mij als waterman duidelijk. Want we gaan een droogteperiode in. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld in de winter. Van, het staat nu wel erg laag. Want dan zitten we in het najaar. Valt er veel regen. Ja, dan moet het regenwater ook kwijt.
1: Ja. Maar als het er over, pompen jullie het dan nog in?
0: Als het nodig is, wel. Als we zien van we hebben te weinig water, dan kunnen we inderdaad water inpompen.
1: En dat gebeurt in ook via de Rijn, Rijnwater? Of...
0: Ja, dat gebeurt via ons gemaal in Gouda.
1: Het grote gemaal?
0: Ja.
1: Nou, dan komt het uit Hollandse IJssel, zeker.
0: Klopt. Ja.
1: Kan niet missen.
0: Maar
1: dat is toch een beetje met zout of zo? Want Hollandse IJssel staat een beetje in open verbinding.
0: Ja.
1: Hebben jullie daar dan nog last van? Want er komt er wat zout binnen.
0: Daar hebben we zeker last van. Ja, maar we hebben bij onze afdeling in Leiden, die houdt dat allemaal netjes in de gaten. En,
1: ook dat wordt gemonitord dan?
0: Ook dat wordt gemonitord. We monitoren alles. Nou ja, niet alles, maar wel goed.
1: Hoe lossen we dat op dan?
0: We kunnen het. We proberen zo min mogelijk zoutwater natuurlijk onze systemen binnen te krijgen. En als we zien dat er zoutwater is, dan proberen we het door te spoelen. Dus dan proberen we zo snel mogelijk het zoute water weer uit ons gebied te krijgen. Maar dat kan soms voor problemen veroorzaken.
1: Ja, zeker als ze naar de tuin dus toe, als die gaan sproeien.
0: Ja, klopt.
1: Zouden ze daar last van hebben?
0: Dat kan, maar dat is ruimer tijd aan wat de maatregelen
1: zijn. Dat dat minimaal is, of niet?
0: Dat is wel,
1: we niet in grote getalen denken dat er binnenkomt. Of, tenminste, dat er gesproeid wordt.
0: Nee, we proberen het inderdaad gewoon zo te minimaliseren. We hopen altijd dat het natuurlijk niet nodig is. Omdat het gewoon via de normale weg gaat. En dat we ook niet zoveel mogelijk zoutwater naar binnen halen. Liever niet.
1: Nee, maar ja, dat weet je natuurlijk never nooit. Hè? Maar nee. Goed, het kan gebeuren.
0: Zeker. En dat is ook wat we weten. En daarom monitoren we het ook. Want ons gebied kan wel tegen zout, alleen niet tegen te veel zout. En als we zien van, dat wordt een beetje discutabel, dan ondernemen we daar actie op.
1: Kan het dan zijn dat het gemaal gestopt wordt met invoeren? En
0: kan.
1: Dat je eerst moet zuiveren?
0: Kan.
1: Want ik neem aan als er, zeg maar, het promillage dus hoger wordt, als dat er toegestaan is, van zoutgehalte, dan moet je toch stoppen met inpompen.
0: Dan kan het zijn dat we inderdaad moeten stoppen met inlaten. En dan moeten we kijken of we nog via een andere kanaal zoetwater binnen kunnen laten komen. Nou, dat hebben we. We hebben gelukkig meerdere wegen.
1: Hey, dus, komt het ook nog uit de duinen vandaan? Of zitten jullie daar niet in?
0: Nee, de duinen zijn, of tenminste, de duinen zijn wel deels van ons.
1: Want je hebt ook daar de Amsterdamse leiding waterbedrijf die daar zit.
0: Ja, maar daar halen wij geen water vandaan, tot zover ik weet.
1: Oké, bedankt.
0: Dankjewel.

0: Dit was Rob de Nijs met Het werd zomer. Ja, hier is bijna de zomer alweer over, maar Rob die zong nog Het werd zomer. Dan gaan we nu luisteren naar Stefan van Dorp. En hij is voorzitter van het dorpsoverleg Haarzenswoude Oost. En dit naar aanleiding, dat is het gesprek, was achter bij de herbergier. Hebben ze allemaal plantenbakken gemaakt. En etcetera, mooie plantjes allemaal neergezet. En naar aanleiding daarvan heb ik het gesprek gehad met Stefan van Dorp. Gaan we daar naar luisteren. En nu zit bij me Stefan van Dorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zal ik je noemen? Projectleider?
1: Nou, projectleider.
0: Vanmorgen dan?
1: Vandaag wel. Maar ik ben gewoon een hele enthousiaste groenvrijwilliger binnen Haarzenswoude Rijndijk. En ik ben voorzitter van de werkgroep Groen, die weer valt onder het dorpsoverleg in Haarzenswoude Rijndijk.
0: Ja, ik ken je wel. het is mooi dat jullie dit nu krijgen allemaal zo, hè? Deze plantjes zelf erin zetten met vrijwilligers, via de oproep.
1: Ja, nou ja, krijgen is een groot woord. We hebben hier afgelopen, denk ik, 2,5 jaar hebben we aan diverse projecten getrokken hier. Bij onze winkelstrook, om het zo te zeggen. De eerste stap was de fontein. En nu hebben we in de
0: Die horen we nu op de achtergrond, als het goed is.
1: Ja. En in de afgelopen 1,5 jaar hebben we samen met de gemeente en de winkeliersvereniging en onze werkgroep en het dorpsoverleg gewerkt aan dit project om het dorpshart leuker en gezelliger te maken. En vandaag planten de vrijwilligers de laatste 3 bakken die we ook met vrijwilligers gaan onderhouden.
0: Ja, de vrijwilligers moeten het onderhouden.
1: Ja.
0: Ja? Dus de gemeente faciliteert dat jullie dit krijgen en de bewoners moeten het onderhouden.
1: Ja, dat is voor nu wel de afspraak, ja.
0: Ja, dat lukt, hopelijk.
1: Vandaag loopt er een koppeltje van, denk ik wel zo'n beetje 12 vrijwilligers. En in de aankomende tijd zullen we regelmatig water geven en onderhoud doen. En door het feit dat we voor beplanting hebben gekozen die best wel snel en goed dichtgroeit, drukken we ook gelijk op het onderhoud, zeg maar. Dus niet dat we iedere 2 dagen hier hoeven te staan.
0: Ja, dat scheelt ook weer, hè? Maar het is natuurlijk mooi opgeknapt, hè? Als je dat voor je kijkt, zo, het gras, wandelpad erin, tulpen die bloeien. Er is wel wat veranderd. Dat komt ook tot mede door jullie?
1: Dat stuk van, zeg maar, van voor de Jumbo tot met de Chinees hebben we dat hebben we meegenomen. Het is toch een beetje ons dorpshart. En het is gewoon heel erg belangrijk dat een woon- en werkomgeving er leuk en aantrekkelijk uitziet. En daarbij is het ook tegenwoordig erg belangrijk dat je de biodiversiteit stimuleert. Dus met de diverse bloemen die er dadelijk komen. Dat er ook voedsel is voor de insecten, zeg maar.
0: Ja, nee, dat is buiten kijf. Is dit nog meer, of zijn er nog meer projecten die jullie onder andere hebben? Of gaan onder andere nemen?
1: Er lopen nog meer projecten bij ons achter de schermen. En het grootste project waar we dit jaar, zeker volgend jaar, samen met de gemeente aan gaan trekken, dat wordt het spoorpark.
0: Ja, dat heb ik gelezen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een groot project.
1: Ja, dat is een heel groot project.
0: Ja.
1: Dat is vanaf

0: Noordvaart tot en met Westvaart bijna, zeg maar. En dat eigenlijk het idee is dat, dat we in die zone langs het spoor een park creëren. Wat eigenlijk gewoon aansluit ook op het toekomstig nieuwe station wat er gaat komen.
1: Ja, ja, je had in het verleden was er sprake van de Elfenbaan, hè? Ik weet niet of dat nog wat zegt. Dat was een project tussen Zoeterwoude. En dat liep door richting Bodegraven-Woerden langs het spoor.
0: Ja, maar wij blijven zeg maar echt tussen het spoor en het dorp zelf.
1: Ja.
0: En de Elfenbaan legt meer natuurlijk.
1: Nee, dat lag ook langs het spoor. Ik had in Zoeterwoude, Rijndijk. Dat was een beetje ingericht over de weien.
0: Ja, ja.
1: He? En er zijn landschappen dus langs het spoor. Als je kijkt naar Bodegraven, dat er gewoon repen zijn, zeg maar. Er worden lopende schapen. Die willen ze ook dus helemaal gaan veranderen. In een soort, ja, ze noemden het Elfenbaan. En dat liep dus ook hier langs. Ja. Ik denk, misschien heeft dat er ook nog mee te maken, maar dus niet.
0: Nee, we gaan het hier echt seksspoorpark noemen. Maar op dit moment, de gesprekken lopen daarvoor. Dus dat zal.
1: Plannen zijn er? Inrichting ook al bepaald?
0: Nee.
1: Alleen de plan?
0: Nee, we staan echt aan de basis van de vormgeving. En ja, dit is het wordt dadelijk echt een wijkoverstijgend iets. Dus heel het dorp gaat hier ook bij betrokken worden te zijnde tijd.
1: De mede-inspraak, doe je dat?
0: We gaan wel participeren op een actieve manier. En dat wil niet zeggen dat we dan tegen die tijd alle ideeën mee kunnen nemen. Maar het wordt zeker in goede samenwerking gaan we daar iets van maken, ja.
1: Hopelijk dat dat allemaal doorgaat.
0: Ja, dat is de grote uitdaging voor dit jaar. En voor de rest, ja, de werkgroep Groen zet zich eigenlijk echt in om de leefomgeving te vergroenen en op een leuke manier te verfraaien. En dat het ook goed aansluit bij het dorp.
1: Ja, nou, dat zal het ongetwijfeld lukken, denk ik. Hè?
0: Nou ja, zo stukje bij beetje. Rome is ook niet in één dag gebouwd, zeg ik altijd.
1: Ja, dus dat zal dit ook wel zijn. Maar
0: dat
1: goed.
0: Dat is dit zeker.
1: Je hebt in ieder geval wat vooruitzichten. Hopelijk in de toekomst dat het hier mooier wordt.
0: Nou ja,
1: dit is al een hele verbetering ten opzichte van wat het geweest is. Laten we eerlijk
0: zijn. Absoluut.
1: He?
0: We krijgen vanuit de omgeving krijgen we echt heel veel positieve signalen. En als dit er dadelijk in staat en over een paar weken kom je kijken, dan weet je eigenlijk niet meer wat je ziet. Met het beeld zoals het was en zoals het nu is.
1: Ja, zeker weten. Zeker bedankt.
0: Ja.
1: En heel veel succes.
0: Jullie ook bedankt.

Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn. Voorlopig is het einde van de droogte nog niet in zicht, blijkt uit de wekelijkse monitor. Het is een populair tochtje in de zomer. Zo weten ze bij de watersportvereniging van Weesp vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal met de boot naar Weesp en Muiden. Maar varen over de watergang Smal Weesp richting de Vecht kan binnenkort even niet. Noodgedwongen sluit het waterschap Amstel, Gooi en Vecht tijdelijk de sluis in Weesp. Pleziervaart moet voorlopig omvaren. Het is de zoveelste maatregel tegen de aanhoudende droogte. Het gebrek aan neerslag en de lage waterstanden in de rivieren en de plassen die zorgen op steeds meer plekken in het land voor problemen. Zo blijkt uit de wekelijkse droogtemonitor. Op de meeste plaatsen zijn de grondwaterstanden nu laag tot extreem laag, wat schade toebrengt aan de natuur en de landbouw. Ook het waterpeil van het IJsselmeer dat daalt. En door de Rijn stroomde nog nooit eerder zo weinig water. Voorlopig lijkt verlichting nog niet in zicht. En naar verwachting houdt de droogte nog wel even aan. Zo melden ook weer online. Het weerplatform voorspelt weliswaar dat er nog na een paar dagen weer tropische dagen later in augustus wel weer natter zal worden. Maar het regent dan nog niet genoeg om de grote tekorten weer aan te vullen. Tot nu toe is ook augustus, net als de voorgaande maanden, uitzonderlijk droog. In de eerste 10 maanden of dagen na deze maand viel volgens Weer Online maar 0,3 mm regen. Normaal gesproken is dat zo'n 26,9 mm. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is dan ook niet het enige waterschap dat maatregelen neemt. En door de sluis in Weesp te sluiten en ondertussen met noodpompen zoetwater uit het Markermeer de Vecht in te laten halen, hoopt het waterschap te voorkomen dat kwetsbare natuur en landbouwgrond verzilten, zeg maar, te zout worden. Ook andere regio's die vrezen voor schade in natuurgebieden. Op veel plekken in het land is het al langer verboden om water uit beken en sloten te halen. Maar onder meer het waterschap Rijn en IJssel gaan nu nog een stap verder. Vanaf vorige week woensdag mocht daar op sommige plekken ook geen grondwater meer worden opgepompt om tuinen, sportvelden en akkers mee te besproeien. Zo wil het waterschap Limburg nog niet gaan, uit vrees voor al te grote economische schade. Maar het moment dat ook daar een zogenoemd grondwateronttrekkingsverbod gaat gelden, lijkt niet ver weg. Op de website schrijft het waterschap dat grote onomkeerbare schade aan de natuur dreigt. Een aantal beken en nabijgelegen natte gebieden is al droog gevallen. Ook op plekken waar dit nog nooit gebeurd is, al dus het Limburgse waterschap. De vraag is of de aanhoudende droogte betekent dat ook in de bestrijding ervan een nieuwe fase aanbreekt. Al sinds half juli geldt in Nederland een feitelijk watertekort. Het is fase 2 in het landelijk draaiboek voor als de droogte bestaat. Als de droogte aanhoudt, kan worden opgeschaald naar fase 3. Dat wil zeggen, een dreigende landelijke crisis. Of daarvan binnenkort officieel sprake is, is toch onduidelijk. Zoals iedere week vergadert eerst nog een landelijke droogteteam over de actuele stand van zaken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou opschalen naar het hoogste crisisniveau bijvoorbeeld nodig kunnen zijn als een energie- of drinkwatervoorzieningen door de droogte in gevaar dreigen te komen. Zo werd in 2003 tijdens een eveneens droge periode een landelijke crisis uitgeroepen toen energiecentrales te weinig koelwater hadden. En van dat soort problemen is nu nog geen sprake. Feit is wel dat de schade door de droogte steeds groter wordt. Zo is te lezen in de droogtemonitor. Behalve de natuur en de landbouw heeft bijvoorbeeld ook de scheepvaart te lijden onder de lage waterstanden en de daarmee samenhangende beperkingen. Binnenvaartschepen kunnen veel routes nu niet varen.

0: Ja, u hoort het weer. De eindtune is het weer. We zitten er weer op met het uurtje over de natuur. Onze volgende uitzending is 19 oktober. Aanstaande. Het is nog weer eventjes verder weg. Geert, weer bedankt voor de techniek van vandaag. Fijne dag en wat ons weer betreft, tot de volgende keer. Dag allemaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
10: All right, we'll do it. One condition, they've got to join in. Sing it out, right? I took a lot of persuading.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg zijn daardoor twee rijstroken dicht en heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensieallianties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Jong en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
4: Met nu.
1: Rock en roll met Hans.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
5: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
6: Yeah!
5: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up.
7: Let's go.
8: Heerlijk. Het rock'n'roll uurtje gaat weer beginnen. Artiest van de week is Terry Noland. Maar instrumentaal beginnen, doe welke weken, Benny Moore met Rock Guitar Rock.

0: De artiest van de week.
1: Terry Noland. En die werd geboren 17 november 1938 in Abilene, Texas. 10 Little Women.

Hij groeide op in Lubbock, Texas. Het was dezelfde stad en schoolomgeving waar ook rock'n'roll legende Buddy Holly vandaan kwam. Come Marry Me. Oh.

0: Terry Noland begon zijn muzikale carrière in de vroege jeugd en dat deed hij samen met zijn broer. Oh baby, look at me.
1: Studio Alphen en Studio Kaag.

net als Buddy Holly trok Terry Nolan naar de studio van invloedrijke Petty. En dat was dan in Clovis, New Mexico. Sugar Drop.

Terry Noland schreef zijn eigen nummer Hypnotized. Petty was onder de indruk en hij kreeg een platencontract bij Brunswick Records. Hypnotized.

0: Hypnotized is eigenlijk altijd wel zijn bekendste nummer gebleven. Eigenlijk ook een beetje zijn bekendste hit. Zijn actieve carrière liep tot, ja, ze hebben begin van de jaren 60. Everyone but love. Everyone.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brasem.

Het moet natuurlijk zijn Everybody But One. Terry Nowland overleed 29 juli 2024. Hij werd 85 jaar oud. Nog één nummer van hem, Teenage Teardrops.

waren van die zangers die toch wel leuk, ja, leuke muziek maakten, maar nooit doorbraken of nooit bekend werden. En dat is Terry Noland, is ook zo'n man, maar toch, wees eerlijk, hij maakte toch hele leuke liedjes. En trouwens, het is nog wel te koop hoor, even een beetje googlen en dan weet je het vanzelf. Lee Harris, When the One You Love.

0: zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
1: De hele dag door.
0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

Nou, nou, dat is een krakertje. Jim Lover met zijn Pretty Girl Take It. Het komt wel eens voor dat u denkt, hey, dit plaatje heb ik al meer gehoord. Maar dat doen we dan ook omdat zijn plaatje dan verdient om het nog een keer gedraaid te worden. Jack Reno, Comeback.

0: Killen, Georgia of Georgie Boy. Je mag het alle twee zeggen. Glenn Glenn, Don't You Love Me?
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.

Zo te horen heeft hij veel post bezorgd, want het klinkt allemaal niet zo scherp of duidelijk. Van Randy McKee met zijn mailman. Carl May, Report Card Time.

0: Oh, mother.
1: Oh, mother. Een heel kort plaatje van de Valiants. Maar goed, maakt niet uit. Al die rock'n'roll plaatjes waren nooit zo. Ja, het duurde nooit lang eigenlijk. Singeltje was snel vol. The Creep, I'm Wise.
2: Vanuit het groene hart van de Randstad.
3: Studio Alphen.
2: En Studio Kaag en Brazen.
4: You put me down. You treat me so bad. You put me down. You make me so sad.

Dirty Dirty Feeling van Danny El Erba. Blijf een typische naam. Nu komt de naam. Nu komt er een mooie naam. Vooral de voornaam. Don Martin. Everybody got a girl but me.

Ja, die tijd, hè, die hou je niet tegen. Techniek, Peter Keizerwaard, samenstelling en presentatie, Anton. Maar wacht even, we gaan nog niet weg, hoor. We hebben nog twee plaatjes voor u te gaan. Dat is El Casey, If I Told You, en de Tampalas, ook weer zo'n mooie naam, I Love Girls. Tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd er groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt wel maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: En een hele fijne avond alle radioluisteraars van Studio Alphen en omgeving en degene die online meeluisteren. Mijn naam is Sandra Brandt. Je krijgt een helder uur voor je neus, voor je snuffert. Met een heel wonderlijk thema. Daarover later meer, na de muziek.

0: Mijn naam is Kasper Leene. Ik ben 40 jaar oud. Kom uit Roermond. Ben getrouwd met mijn vrouw Maud. Samen hebben wij twee kids. Een zoontje van 5 en een dochter van 3. En we hebben nog een hondje, Boemi. Dus een echte familieman, kan ik wel zeggen.
1: Hebben jullie ook een boom? Want dan heb je huisje, boompje, beestje.
0: Ah, daar komt ie. Ja. We hebben een boom. Een kleine rozenboom is het wel. Ja, in de voortuin. Ja. Ik werk nu zo'n 21 jaar in de psychiatrie. Waarvan de laatste 13 jaar als verpleegkundig specialist in de rol van regiebehandelaar. Maar naast mijn werk in GGZ ben ik ook voedingsconsulent, mindfulness therapeut en kickbokstrainer.
1: Wat een combinatie!
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En ik hoop dat het misschien ook, dat ik daar straks wat meer over kan vertellen, dat het misschien allemaal dichter bij elkaar ligt dan het misschien op eerste ogenblik lijkt. Maar als ik bijvoorbeeld twee misschien ver uitstaande punten neem, dan is het mindfulness en het kickboksen bijvoorbeeld. Terwijl ik zelf ben gaan leren in het leven dat hoe meer ik in het moment aanwezig kan zijn, hoe meer ik oordeelloos gewaar kan zijn in het hier en het nu, hoe beter ik vecht. En dus als ik een klap kreeg en mijn ego gaat ermee aan de haal, dan haal je jezelf eigenlijk ook uit het moment. En ja, in de regel krijg je er dan ook meer.
1: Wow, wacht, die moet ik even laten bezinken. Want hier zit wel hele diepe waarheid in, volgens mij. Dus op het moment dat je ego ermee aan de haal gaat, ben je uit het moment, dat is al inzicht 1. En ben je er dus niet helemaal meer bij en krijg je eigenlijk alleen nog maar meer klappen.
0: In mijn ervaring wel. Ik kan natuurlijk alleen uit mijn ervaring spreken, maar ik denk dat kickboksen op heel veel verschillende manieren een spiegel is. Ik heb zelf heel lang met angstklachten rondgelopen. En ik denk dat ieder sparringspotje voor mij ook een soort van mini-exposure is. Omdat er gewoon heel veel gebeurt in het moment dat iemand naar je toe komt. En niet om je een kusje te geven, maar met een gebalde vuist.

0: Hè? Dus dat, daar gaan wel wat systemen aan op zo'n moment. En ik denk daar de rust in vinden. Ik denk dat dat me heel veel bracht. Dus ik denk dat in die zin voor mij kickboksen ook een beoefening is van spiritualiteit voor mij.
1: Ja, daar wil ik er nog even op door, hoor. We gaan nog niet naar een ander onderwerp. Dat merk ik wel. Er gaat van alles door mijn hoofd. Dit vind ik echt een fantastisch onderwerp, joh. Dus op het moment dat jij daar met kickboksen gaat starten, komt iemand op je af en zeggen, ja, ik heb met angstklachten veel gelopen voorheen, maar dit is eigenlijk een mini-exposure therapie, want eigenlijk komt dat allemaal weer voorlangs, want er gaan allerlei systemen aan, zeg jij.
0: Ja. Ja, nou, ik denk dat dat valt denk ik een klein beetje samen met toen ik zelf zo'n 10 jaar geleden vastliep. Hè, dus ik zei net, ik werk al 21 jaar in de GGZ. Maar 10 jaar geleden liep ik zelf vast in het leven en kwam ik thuis zitten met een burn-out, depressieve klachten en echt paniekaanvallen. Zo erg dat in het dieptepunt durfde ik zelfs het huis niet meer uit. Dus het is wel van een weg gekomen om dan vervolgens een aantal jaar daarna in de ring te stappen en echt met iemand te gaan sparren.
1: En vertel eens wat er dan gebeurt, maar ook dat stukje dat je zegt, je ego gaat ermee aan de haal op het moment dat je een klap krijgt. Wil je die uitleggen?
0: Ik denk dat bij mij persoonlijk is het dan zo op het moment, hè, om even terug naar dat kickboksen te gaan. Dus op het moment dat je een klap krijgt, dan gaan er van allerlei dingen aan. Ik denk dat er ook een systeem aangaat in je lichaam wat het eigenlijk als het ware overneemt. Hè. Je wil terugvechten of je bevriest of je wil er van wegrennen. Maar ook op het moment dat je een klap krijgt, gaan er ook van allerlei gedachten met je aan de haal. Dus we kunnen bijvoorbeeld ook gedachten zijn als, oh, hij is veel beter dan ik, of ik had sneller moeten zijn, of ik had mijn dekking hoog moeten houden, ik doe het weer fout, ik ben niet goed genoeg. Dat soort diepe overtuigingen mee gaan spelen. En,
1: merkt je dan dat als die overtuigingen er met jou aan de haal gingen, dat je dan meer klappen kreeg?
0: Ja, 100%. Want dan ben je eigenlijk gewoon uit het gevecht. En dus ik denk, kickboksen is een hele fysieke sport aan de oppervlakte. Maar ik denk dat daaronder ligt dat het eigenlijk heel mentaal is. En misschien dus in mijn geval, hoe ik het ben gaan beleven, zelfs spiritueel.
1: Dus op het moment dat je een klap kreeg, ging de ego ook ervan mee aan de haal. Maar eigenlijk ook een beetje de innerlijke criticus, zoals ik hem dan zie. Van, nou, je hebt niet goed opgelet, die ander is beter. En op het moment dat je die eigenlijk voorrang gaf, kreeg je meer klappen. En lag je er eigenlijk uit, hè? Werd je meer de slachtoffer van de situatie.
0: Ja, zo vat je dat goed samen. Ja. Ja.
1: Wauw. En wat wou je nog meer over vertellen?
0: Het krijgt inderdaad een andere wending. Hè. Ik kom natuurlijk over leeftijd te vertellen in de GGZ. Maar ik denk, misschien hangt dat dus allemaal met elkaar samen. Omdat een belangrijke pijler in leefstijl is natuurlijk ook zingeving en verbinding. En voor mij is een stuk van die zingeving dus ook spirituele ontwikkeling. En dat is wel 10 jaar geleden, toen ik dus zo in dat diepe dal thuis zat, is dat wel ontstaan. Daar is iets ontstaan dat ik op een gegeven moment gedacht had van, ja, als ik me morgen nog zo voel, dan hoeft het voor mij niet meer. En daar is een gesprek, werd ik me ineens bewust van, wie voert dat eigenlijk? En wie kan eigenlijk niet meer met wie verder? En ik denk dat dat voor mij het begin is geweest van ook een spirituele ontwikkeling. Die zich inderdaad in mijn werk en in mijn leven en ook in mijn huidige relaties eigenlijk altijd op de achtergrond aanwezig is.
1: Dus je dacht op het dieptepunt, als het zo doorgaat, kan ik morgen niet meer verder. Maar vervolgens kwam de vraag in je op, ja, maar wie kan dan met wie niet verder?
0: Ja, precies dat, ja.
1: Is dat de omschakeling geweest?
0: Ik denk het wel. Achteraf, want ik was helemaal niet bezig daarvoor met spiritualiteit of met zingeving, of ook niet met self-inquiry. Van wie ben ik nou eigenlijk? Ik hoor wel eens de term wandelend hoofd. Ik denk dat ik dat ook was. Ik had gestudeerd, werkte in de

0: spirituele ervaring, maar ook deze ervaring wel, ja, nu achteraf bekeken, het begin is geweest van mijn huidige missie.
1: En wat heb je met die pillen advies gedaan?
0: Ik heb er op dat moment voor bedankt. Ook omdat ik het zelf voorschrijf, nogmaals. Hè, dus voor een heel grote groep patiënten heel helpend, heel levensreddend. Maar ik denk voor waar ik zelf zat op dat moment, niet. En ik denk dat ik me er toen pas ook bewust van werd voor hoeveel andere mensen misschien ook wel niet.
1: Mooi.
0: Ja, dat ik me afvroeg, waar is leefstijl eigenlijk gebleven in mijn opleiding? Wat heb ik eigenlijk zelf geleerd over bewegen? Wat heb ik zelf geleerd over voeding, stressreductie, slaap? Eigenlijk heel weinig.
1: En, als het dan... en welke opleiding deed je?
0: Ik heb eerst de opleiding tot verpleegkundige gedaan. Toen heb ik 2 jaar als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt. En ik ben daarna de opleiding verpleegkundig specialist GGZ, de master, gaan doen.
1: En daarin zitten die onderwerpen niet?
0: Nauwelijks. Ik heb me er wel overigens achteraf, ik denk ongeveer een half jaar geleden, nog wel eens in verdiept, omdat ik er een post over wilde schrijven. En toen las ik wel dat het wat meer naar de voorgrond is gehaald dan in mijn tijd. Ja, dus, maar ik heb er nauwelijks iets over geleerd. Het was vooral klinisch redeneren, farmacotherapie, psychotherapie. Ja.
1: Hey, en je hebt hem dus anders ingevlogen vanuit je eigen ervaring. En dat wil je nu veel meer naar voren laten komen. En eigenlijk liefst ook een vaste plek laten geven in de GGZ. Hoe zie je dat voor je?
0: Ik denk dus dat... Kijk, een eigen ervaring, dat is een NS1-studie. Nou, heel mooi en dat is een ervaring, maar... ik geloof dat dit niet alleen mijn verhaal is. Sterker nog, afgelopen jaar, sinds ik met mijn vrouw Zen en Zes gestart ben, hebben we ook als missie om leefstijl een volwaardige plek te geven naast praten en pillen in de GGZ. Slurp ik eigenlijk alle onderzoeken die te maken hebben met leefstijl en mentale gezondheid op. En dan zie je dus ook dat... mijn verhaal niet een uniek verhaal is eigenlijk. En dat veel mensen die zich melden met mentale klachten... misschien ook wel last hebben van andere zaken. Ik denk dat als we kijken überhaupt naar de cijfers op dit moment... dat we zien dat 1 op de 4 Nederlanders afgelopen jaar... psychiatrische aandoeningen had. Dat we zien, dat Trimbos onderzoekt... dat 1 op de 2 mensen daar in hun leven mee te maken krijgt. Dan denk ik dat zijn wel behoorlijke cijfers. En wat is er dan veranderd? Hè? Zijn we ineens allemaal biochemisch veranderd... dat we ineens allemaal mentaal ziek worden? Of gebeuren er misschien ook dingen in de maatschappij... in de verbinding met elkaar? Zingevingsvragen? Ik denk dat dat allemaal een rol speelt. En dat die klassieke reflex van medicatie en psychotherapie... nog altijd misschien voor een bepaalde doelgroep ook een goede reflex is. Op het moment dat iemand echt acuut suicidaal is... psychotisch, bipolair ontregeld... dan kom je niet altijd weg met een paprika en een rondje lopen. Maar ik denk in veel gevallen waar mensen zich nu ook mee melden... dat ze vastlopen om andere redenen. Financiële stress, relatieproblemen, leefstijlproblemen. En dan is medicatie... denk ik niet altijd het beste antwoord.
1: Nee, je hebt in jouw netwerk ook Tessa de Vos... die ook in deze podcast zit als afbouwapotheker. Ja. Eenmaal aan de pillen. Op dit vlak is het ook soms nog een hele kunst om er weer vanaf te komen.
0: Zeker. Ik heb een hele periode ook op de detoxafdeling... in het ziekenhuis in Venlo gewerkt. Dan zie je dus ook de mensen die daar langs blijven zijn... niet de mensen die verslaafd zijn geraakt aan cocaïne, amfetamine of andere... middelen die nu gangbaar zijn. Maar dat zijn inderdaad de benzo's.
1: Even voor de luisteraar, wat is dat voor pil?
0: Ja, benzodiazepine is eigenlijk een grote groep in de farmacologie... dat ook wel de sederende medicatie wordt genoemd. Dus die hebben een direct kalmerend effect.
1: En als je die lang slikt, zoals oxazepam, diazepam, lorazepam...
0: Ja, al die pammen, hè, je hebt er dus ook verstand van, ja. Die verschillen allemaal een klein beetje wel qua structuur. Hè, dus, en ook qua halfwaardetijd.

0: Maar uiteindelijk werken ze wel allemaal op dezelfde receptor in het brein. En zijn ze dus ook verslavend. Dus dat betekent dat als je die te lang neemt... en te lang, dat kan al enkele weken zijn bij sommige mensen... als je daar gevoelig voor bent... dat er al een verslavend effect op kan treden. En daarbij speelt er ook nog zoiets als tolerantie. Dus ook als je die middelen gaat nemen... in het begin zijn ze heel effectief en werken ze heel kalmerend. Maar als je ze langer neemt, verdwijnt dat effect langzaam.
1: Ja, ik heb te maken met ook een doelgroep die dit gebruikt. Langdurig, maar ook antipsychotica. En ik verdiep me graag ook in de bijwerkingen. Wat vaak niet vanzelf meegenomen wordt eigenlijk in de gesprekken hierover. Want die klachten zijn niet mis, ook als mensen er weer van af willen. Het is soms bijna onmogelijk, ja.
0: Ja, en tegelijkertijd wil ik dus ook wel genuanceerd blijven en ook benoemen... Het is ook goed dat we het allemaal wel hebben. Dus op het moment dat er echt een acute ontregeling is... dan is het wel fijn dat je ze achter de hand hebt.
1: Maar goed, het is ook mooi, zoals jij het ook aanpakte... dat je zelf een keus kunt maken, zoals jij dat ook kon. Alleen dan moet je wel weten welke kant moet ik dan op.
0: Nou, en ja, eigenlijk daar zeg je iets moois. En, want ik denk dus dat, dat het, op dit moment... we hebben een zorgstandaard, leefstijl, GGZ. En die beschrijft eigenlijk ook van bespreek leefstijl... eigenlijk al vanaf het moment dat iemand zich meldt en vanaf de intake. Ook als iemand er nog niet voor open staat, staat er nadrukkelijk in beschreven. Tegelijkertijd is de kennis er, hè, want ik zeg, ik slurp de onderzoeken al een jaar op. De standaard is er. Maar blijft de praktijk op heel veel plekken. Ik zal niet zeggen alle, want de psychiatrie is breed. Op sommige plekken doen ze heel mooi werk. Maar in de psychiatrie breed blijven we toch nog echt achter. En blijkt het toch nogal een papieren waarheid.
1: Wat zou het toch mooi zijn als onder andere kickboksen, mindfulness... en nou ja, creatieve therapie eigenlijk standaard opgenomen zijn in de opties?
0: Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi. En tegelijkertijd wil ik ook daar genuanceerd in blijven. Want als we kijken naar dus de leefstijlpijlers... ik hanteer zelf de leefstijlpijlers zoals arts en leefstijl ze hanteert. Aan de hand van het leefstijlroer. Dus dan heb je beweging, slaap, stress, voeding... en een beetje verborgen middelen en zingeving en verbinding... Dan zie je eigenlijk, als je naar de evidence kijkt... dat voor slaap en beweging, dat zijn echt met een sterk bewijs effectieve interventies. Maar op stress is dat wat lastiger. Ook omdat er gewoon veel vormen zijn, zoals ademwerk, mindfulness... waar we het net over hadden. Dus het is wat versnipperd. Op het gebied van voeding zien we, het is heel veelbelovend... Maar ook nog niet zo hard bewijs als voor beweging en slaap.
1: En jij wil je vooral op voeding richten of wat is jouw focus?
0: Nee, waar ik me vooral op wil richten... en dat is dus waar ik ook de nuance wil maken... is dat het een volwaardige plek dient te krijgen naast praten en pillen. Omdat als pillen nodig zijn om iemand uit een crisis te halen... of uit een vries te halen, dan sta ik daar helemaal achter... Als medicatie nodig is om iemand überhaupt therapie ontvankelijk te krijgen... dan sta ik daar ook achter. En op jouw vraag, moet iedereen dan mindfulness gaan doen en kickboksen? Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat voor iemand die depressief thuis zit en helemaal niet beweegt... iedere vorm van beweging al helpend is. En ik zelfs nog vanuit de gedragsverandering leer zien we... dat het juist eigenlijk in de kleine stappen veel helpender is... ook voor een duurzaam effect... dan dat iemand vanuit die bank meteen 5 avonden in de week zou gaan kickboksen. Dat is een te grote stap.
1: Ja, ik bedoel dat de opties in ieder geval... dat zou mooi zijn, lijkt mij. Dat bij elke binnenkomst van een nieuwe cliënt... meerdere opties worden besproken...
0: Ja, helemaal eens. Ik denk dat het gewoon vooral heel belangrijk is... dat het überhaupt in kaart wordt gebracht. Dus hoe leeft iemand? Hoe slaapt iemand? Hoe beweegt iemand? Hoe voedt iemand zich? En wat doet iemand al aan stressreductie? En ja, heel belangrijk, voelt iemand zich ook verbonden? Heeft iemand een zinvol leven? He, want ook je kunt een hartstikke strak lichaam hebben, top eten en goed slapen. Maar als je een leven hebt wat je zelf als zinloos ervaart, ja, wat is het dan waard? Ja, dat
1: kun je ook en je waard. Netwerk?
0: Ja, zeker. Dat is die verbinding. Dat,
1: en sta je zelf toe om hulp te vragen?
0: Ja, ook. Hè. Dat is denk ik ook een vorm van verbinden. Hè. Hulp durven vragen. Maar ook daarin zien we dus dat ook die eenzaamheid, hè, dat 1 op de 10 Nederlanders kampt met eenzaamheidsproblematiek. Ja, dat is natuurlijk ontzettend groot. En ik denk ook heeft dat een enorme inbreuk op iemand zijn kwaliteit van leven.
1: Ja, zeker. En vertel nog eens over jouw eigen, nou ja, terugkeer eigenlijk naar die dip.
0: Naar welke tip?
1: Nou, nee, naar de dip.
0: Oh, de dip. Sorry, ja.
1: Met tips graag.
0: Ja. Nou ja, voor mij was het dus dat eigenlijk in die diepte er eigenlijk iets ontstond van wie kan eigenlijk niet met wie overweg. En ik denk dat dat ook mijn vorm van spiritualiteit is. Ik zie dat heel veel mensen met spiritualiteit bezig zijn. En ik denk dat daar dus ook verschillende vormen in zijn. Mijn vorm gaat meer over bewustwording. Dus het ontdekken van jezelf. Hè. Dus het is eigenlijk als het ware allemaal toegedekt met allemaal gedachten, overtuigingen en gevoelens. Maar wie of wat zit daar onder? En in mijn ervaring kwam ik erachter dat er dus iets onder zit wat alles kan ervaren. Dat in die zin dus je niet je lichaam bent, ook niet je gedachten bent, ook niet je gevoelens bent. Maar die kun je waarnemen. En denk je, wat heb je daar dan aan, hè? En zo'n inzicht. Maar mij gaf dat heel veel rust. Omdat ik daarmee ook vanuit een ander perspectief naar mijn andere depressieve gedachten kon kijken, onder andere. Maar ook dat ik op een andere manier mijn angst ervoer. Ik ging me er letterlijk minder tegen verzetten. En ik denk dat dat een heel groot deel dat ook van de kramp af heeft gehaald. Ja.
1: Dus het verzet tegen de angst ging liet los eigenlijk, omdat je meer de observator werd, zoiets?
0: Ja, ik denk dat je dat zo wel zou kunnen zeggen. Ja, dat ik daar eerder, op het moment dat je echt natuurlijk in een paniekaanval zit, is dat heel moeilijk om daar zo naar te kijken. Dan ben je die paniek, hè? Dan is dat je identificatie. Op het moment dat dan vaak daarna de rust weer een beetje terugkomt en je kunt daar weer naar terugkijken, is dat dus eigenlijk ook wel een bewustzijnsverandering. En ik denk dat het mij persoonlijk heeft geholpen om daar dichterbij te blijven in het leven.
1: Dus eigenlijk elke keer na afloop weer te oefenen om er eens naar te kijken?
0: Ja, dat zeker. Ja. Maar ook als oefening zelf om dus wel ook dagelijks even te vertragen, even te verstillen. Even bewust bij jezelf aanwezig te zijn en in te checken. Hoe gaat het eigenlijk nu? Hoe gaat het nu eigenlijk echt met me? En ik denk dat dat mijn spiritualiteit is. Dat,
1: En dat deed je daarvoor eigenlijk niet?
0: Nee, nooit. Nee, dat was iets. Nee, daar hield ik me niet mee bezig.
1: En is toen de hele zaak dan verschoven, ook qua voeding, beweging en alles?
0: Ja, want ik denk dat ik vanuit dat, noem het maar, veranderde bewustzijn, dus ook heel anders naar mijn eigen leven ben gaan kijken. En ik denk dat heel veel mensen die mij dus ook nog kenden van 10 jaar geleden en nu, dat ze denken, wie is dat eigenlijk? Omdat er zoveel is veranderd. Mijn moeder heeft een café, hè, daar heb ik boven gewoond. Ik was 11 jaar geleden was ik nog koning van het bier in Roermond. Ik rookte een pakje Marlboro per dag. Ik had eigenlijk alleen maar rommel, want ik wist er niks van. Maar vanuit die bewustzijnsverandering ben ik hele andere stappen gaan zetten. Omdat ik er dus achter kwam, ik ben dat lichaam niet, maar ik heb er wel voor te zorgen. Het is wel een soort van je vessel waarmee je in dit leven staat. En eigenlijk met iedere kleine stap die ik toen begon te nemen, dus letterlijk weer kleine stukjes in beweging komen, anders gaan eten, ging ik dus beter slapen. Werd ik gewoon steeds gelukkiger.
1: En merkte je dan ook dat je makkelijker die stappen buiten de deur weer kon zetten?
0: Ja, want uiteindelijk denk ik dus ook dat ik werd begin door een vriend dus meegenomen naar de eerste kickboxles. Ik denk dat ik toen ook weer een klein beetje paniek had toen ik daar naar binnen kwam. Ik voelde me heel akelig. Het hart klopte in mijn keel. Ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ik hoor hier niet. Maar doordat vanuit dat andere bewustzijn te bekijken, van hé, daar is hij weer. Daar zijn die gedachten weer. Daar is dat gevoel weer. Ik hoef dat niet per se te geloven. En het dan toch aan te gaan, ontvouwde zich eigenlijk een heel ander leven.
1: Prachtig. En ik hoor aan je taal dat je dit vertelt vanuit de nieuwe jij, of eigenlijk de echte jij die eronder verstopt zat. En in het stukje daarvoor dat je nog zat te vertellen over de dip en wat er allemaal gebeurde, toen had je dat nog, toen gebruikte je andere taal. Daar let ik altijd een beetje op. Toen had je het over mijn gedachten. En nu heb je het over de gedachten. En dat is wel een cruciaal verschil. Dus bij die vroegere fase zat je er nog helemaal in. Dan had je het over had ik mijn gedachtes. En nu aanschouwde je de gedachtes, omdat je niet je gedachtes bent. Tot dat inzicht kwam je.
0: Ja, nou, kijk. Had ik zelf nog niet opgemerkt, dus hoe bewust ben je?
1: Ja. Je bent nu bewust bekwaam, dus dan weet je het niet meer. Of zo. Ja, onbewust bekwaam.
0: Ja, dat zijn nog niet. Ik had laatst ook een... heb ik er een podcast aan gewijd. Ik heb hier, dat is de zwangerschapsketting van mijn vrouw. En die gebruik ik eigenlijk ook voor deze oefening. Daar zit een heel klein belletje in. En zoals bijvoorbeeld net kwam ik hier de trap op. Dit is mijn eerste podcast ooit. Vond ik ook wel heel spannend. Maar als ik hem dan een klein beetje hoor rinkelen aan de achterkant, dan zie ik dat als een bewustzijnsanker om maar even bij mezelf te blijven. Ja.
1: Mooi. Dus het gaat weer over inchecken. Dat is wel vaak wel een rode draad wat ik merk. Dat we elke keer als we weer even inchecken in het hier en nu, dat er zoveel weer meer kan stromen en het zoveel gezonder is. En ik moet eerlijk zeggen, ik geloof ook dat heel veel klachten die worden toegeschreven aan een psychiatrisch beeld, dat die voor een heel groot deel voortkomen uit een stresssysteem wat hoge toeren staat te draaien, van pleinvrees tot paranoïde, tot misschien zelfs wel, ik weet het niet, stemmen horen. Dat is even nu een invulling dat zomaar misschien ook wel erbij zou kunnen horen. Of vraatzucht. Ik weet niet wat er nog meer in de DSM-5 allemaal inmiddels staat. Er valt allemaal een label op te plakken en een pil bij voor te schrijven. Nou, men die de podcast wat vaker luistert, weet dat ik daar niet zo heel erg voor ben. En ik denk dat dat een van de redenen is waardoor er misschien in de statistieken staat dat 1 op de 2 een psychiatrisch ziektebeeld zou hebben of krijgen in het leven, of klachten zou hebben. Maar dat is ook omdat we de misschien wel meest normale klachten die bij een hoog stresssysteem horen steeds meer gelabeld ook zien, zodat de farmaceut daar ook weer wat mee kan. Dus even kort door de bocht, ik weet het. Er zijn ook mensen die in crisissituaties daar zeker belang bij hebben om medicatie te krijgen. Maar ik denk dat we ook in een groot deel iets vergeten. En dat is dat onze maatschappij steeds ongezondere loops neemt. En ik denk dat wij daar vanuit gewoon de vloer, de voeten op de aarde met elkaar van onderaf weer meer mogen bouwen, meer mogen verbouwen. Onze groente, fruit, oogsten met elkaar. Samen zijn, je voeding bereiden. Je voeding weer kunnen bewaren tot en met de winter. Gewoon de oeroude voedsel verbouwen wat we hier in Nederland altijd al hadden. Helemaal weer terug met die handen in de aarde.

0: Ja, mooi. Dat is het eerste wat er bij me opkomt. En ik denk ook intuïtief voel ik dat ook, hè? Want ik noemde het toen straks al, ik ben helemaal in de wetenschap gedoken. En tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook het gevaar aan dat je het dan ook allemaal vanuit je hoofd gaat benaderen. Om een voorbeeld te geven, ik zei, voeding is nog niet zo'n hard bewijs voor op het gebied van mentale klachten. Nou ja, zelf ervaar ik dat heel anders. Hè. Dus ik maak daar wel ook een onderscheid in tussen mijn eigen ervaring en waar de wetenschap zich op dit moment bevindt. Dus als ik jou hoor zeggen, onbewerkte voeding, weer echt letterlijk met de handen in de klei, het leven weer omarmen, hè. Buiten zijn in het licht. Intuïtief denk ik dat we allemaal voelen van ja, dat klopt gewoon, hè. En van de andere kant hoor ik je wel ook zeggen, ja, de farmaceutische industrie die dan met een winstoogmerk allemaal mensen aan de medicatie wil krijgen. Ja, ik zelf kijk ik daar misschien iets genuanceerder naar. Misschien ook vanuit mijn kant als regiebehandelaar, dat ik juist ook heel vaak die andere kant zie. Dat ik, noem maar even iets, iemand komt voor mij en zegt, ja, ik slaap ontzettend slecht, mag ik alsjeblieft een pil? En als ik dan kom met, misschien moet je een keer aan de ochtend een stukje wandelen in licht. Let ook op je slaapconsistentie. Ga op dezelfde tijden naar bed. Sta op dezelfde tijd op. Geen schermtijd meer in de avond. Niet meer eten na je avondeten. Laat je darmen tot rust komen. Nou, dat soort adviezen, dan wordt het vaak ook juist door de patiënt in de wind geslagen. Hè? Want ik denk dat veel mensen die, en slecht slapen is natuurlijk ook heel vervelend, die zitten helemaal niet te wachten vaak ook op iemand als ik die met allemaal leefstijladviezen komt. Die willen nu van het probleem af. En hoe doe je dat? Ik wil nu een pil. Want dan slaap ik vanavond goed en hoef ik ondertussen niks aan mijn gedrag te veranderen. Dus ik denk dat het niet alleen de farmaceutische industrie is die heel vaak, en dat zie ik zelf ook voorbij komen, hè, op LinkedIn, ook op reacties soms onder mijn post. Van het gaat alsof dat soort van de duivel is van deze tijd. Maar zelf denk ik dat het wat meer parallel loopt. En dat natuurlijk, die hebben een winstoogmerk. Dus dat strookt niet helemaal met van hoe ik kijk naar zorgverlenen. En van de andere kant is het ook juist dat wij als mensen steeds minder kunnen verdragen. Ja, zelf eigenlijk ook op zoek zijn continu naar die quick fix. We willen vooral doorgaan met hoe we leven, maar dan wel het liefst zonder klachten.
1: Ja, dit is een zeer breed onderwerp die helemaal in elkaar haakt. Daar kunnen we heel op door. En ik vind het ook fijn om verder te kijken naar hoe we het zelf toch kleine lichtpuntjes kunnen aanbrengen. Dat doe jij met je bedrijf. Dus daar

0: ik zo nog meer over horen. En ik vind ook dat we los van bedrijf of werk, ook in het hier en nu, wat ik al zei, dat je met elkaar misschien weer eens wat groente kan verbouwen. Of ja, ieder heeft misschien zijn eigen idee hoe je gewoon eens wat vaker voor de deur van je huis zit bij een beetje goed weer, in plaats van binnen achter de tv, zodat je beschikbaar bent voor buurtbewoners die misschien langslopen. Gewoon het alledaagse praatje weer kan ontstaan, waardoor net iemand even die ontspanning heeft zonder de telefoon in de hand, maar mijmerend vooruitstaren. Daarin hebben we allemaal wel weer stapjes te maken die we elk moment opnieuw kunnen inzetten.
1: Ja, helemaal eens. Hè. Ik denk dat überhaupt, zeg maar, voor je eigen stresssysteem, hè, je zenuwstelsel, je HPA's, het gewoon ook hartstikke goed is om af en toe even gewoon niks te doen. Hè, dus dat, hoe jij het noemt, zo zie ik het een beetje voor me. Hè, dat je gewoon in je stoel zit en misschien gewoon even wat mijmert. Hè, naar de wolken kijkt hoe ze voorbij drijven. Of,
0: dat... Nou, en dat beschikbaar zijn, dat kan alleen maar als je in het hier en nu bent.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Hey, vertel eens iets over jouw bedrijf, want je bent net een jaar van start. Er komt van alles op je pad. Nou, het helemaal klopt wat je aan het doen bent. Vertel eens.
1: Ja, ik denk dat, zoals gezegd, hè, mijn eigen ervaring 10 jaar geleden, dat is denk ik nu achteraf het zaadje geweest. Hè. Vandaar, dat is gaan ontkiemen, zelf dingen gaan veranderen, mijn leefstijl. En daar ook van hebben kunnen ervaren wat voor groot effect dat heeft op je eigen kwaliteit van leven. En ik denk dat mijn vrouw en ik hebben elkaar leren kennen in de psychiatrie. Zij was verpleegkundige op een afdeling waar ik als verpleegkundige specialisatie ook al... Ja, het begon als een foute doktersroman.
0: Ja, ik vind het jammer dat het deze kant op gaat.
1: Ja, oké. Okay, nee, ja, we kunnen wel weer terugbuigen, hoor. Maar in ieder geval een gedeeltelijke passie. Ik deed op dat moment al best wel veel aan cardio. En mijn vrouw was juist heel erg van de kracht. Dus ook daar open staan voor elkaars wereld en letterlijk de krachten bundelen. En zo is zij is dus ook gewichtsconsulent. Zij is ook sportinstructrice. Dus ook daar wel allebei vanuit ons eigen perspectief. Maar wel ook met onze roots in de GGZ. Die behoefte gevoeld van, hier moeten we iets mee. Dan kom je er ook achter dat je dat niet alleen aan het doen bent. Hè. Er zijn meer mensen in Nederland op dit moment die zich hard maken om leefstijlinterventies een gelijkwaardige plek te krijgen. Ook dat weer allemaal vanuit verschillende perspectieven zie ik. Zo zijn er bijvoorbeeld Rogier Hoenders, psychiater en professor... Die zich daar ook heel erg hard voor maakt om die zingeving en die leefstijl meer naar de voorgrond te krijgen. Maar zo zijn er dus ook prachtige initiatieven zoals de Groene GGZ of de Buitenpsychologie, waardoor ik heel erg geïnspireerd ben. Hè. Ik denk, nou, inderdaad wat jij zegt, meer naar buiten, voeten in de klei, leef. Maar wij doen het dus vanuit ons eigen perspectief. En dat is dan Zen en Zest geworden. Zen voor het stukje bewustzijn, waar we het net in ons gesprek ook over hadden. Maar zest staat dan eigenlijk ook voor het doen, voor de daadkracht, voor de passie.
0: Ja. En hoe gaan jullie dit verder uitrollen?
1: Ook dat is in ontwikkeling. Hè. We zijn nog kort bezig. En mijn vrouw is begonnen zeg maar, met individueel mensen te begeleiden met leefstijlhulpvragen. Zelf heb ik me tot nu toe wat meer gericht op workshops geven aan bedrijven, lezingen. In oktober sta ik ook voor het eerst op een congres hierover te praten. Dus ik zit wat meer in die meta-hoek en mijn vrouw wat meer op de individuele hoek. Maar ook daarin gaan we kruisen. Dus ik ben zelf ook bezig om ook individuele leefstijltrajecten op te zetten in de vorm van coaching.
0: En wordt dat ook bij jou op het werk geapprecieerd? Kun je het daar ook meer in het normale werk doorvlechten?
1: Nou, ik ben net gewisseld van werk. Dus ik ben nu 3 weken aan de slag bij een nieuwe opdracht. Dus ik denk dat het hier nog misschien te pril is om te voelen wat is precies de ruimte. Maar ik moet zeggen, op mijn vorige plek, ja, daar wisten ze me wel echt te vinden als de leefstijlman. Dus als er patiënten waren die een hulpvraag hadden die mogelijk ook leefstijl gerelateerd was, dan werd die wel ook altijd bij mij ingepland.
0: Nou is het zo dat aanbod ook vraag maakt. Dus als je je aanbod duidelijk maakt, dan zal de vraag ook eerder naar je toe komen natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Er kwamen nog wat vragen via LinkedIn. Want jij had gezegd dat je hierheen zou komen voor een podcastopname. Kun jij daar nog iets van terughalen? Dat je denkt, zullen we daar eens een vraag van stellen hier?
1: Ja, dat kan zeker. Ik denk dat volgens mij een van de eerste vragen die was ook. Van hoe verschilt dan leefstijl of leefstijlinterventies bij mensen zonder klachten en met klachten? En zit daar een verschil? Of waar moet je echt op letten als je leefstijlinterventies gaat toepassen met mensen met mentale klachten? En ik denk dat vind ik een hele belangrijke. Omdat dat blijft ook altijd maatwerk. Zoals ik toen straks zei, als iemand echt al jaren depressief thuis op de bank zit, dan moet je niet ineens 5 keer in de week gaan kickboksen. Dat betekent, maak het klein. En ga ook niet ineens al die leefstijlpijlers tegelijkertijd veranderen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is tijdens een anamnese en een intake om te kijken in welke leefstijlpijler wil überhaupt iemand zelf werken. Want dat is natuurlijk altijd de beste bron. Of waar is misschien winst te halen. En dat je vanuit daar gaat werken. En uiteraard dat het altijd veilig blijft. Hè? Want de psychiatrie is een breed veld. En ik denk dat we dus altijd wel onderscheid moeten maken tussen de EPEG-groepen, dus de ernstig psychiatrische klachten. Als er echt zaken spelen als suicidaliteit, psychotisch toestand speelt, agressie, kinderen die in gevaar zijn. Belangrijk om altijd een kindcheck te doen. Ja, dan zou ik zeggen, ga daar als coach. Dat ga ik in ieder geval straks niet vanuit mijn eigen titel als coach buiten de GGZ doen. Dan denk ik, laat dat in de GGZ. Maar ik denk daarbuiten, dus samen kijken wat kan daar buiten georganiseerd worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, en weten welke signalen je op moet letten. Of misschien kan de klant dat ook aangeven wanneer het te veel is of wanneer het net een stapje too much is.
1: Ja, ik denk dat continu blijven monitoren überhaupt heel belangrijk is. Hè? Net zoals dat eigenlijk ook bij psychotherapie of farmacotherapie het geval is. Hè? Dat je gewoon ook continu monitort. Zijn er bijwerkingen? Hoe is het effect? Dat zou je idealiter bij leefstijlinterventies ook willen doen.
0: In plaats van een oefening niet 1 keer naar de koelkast lopen voor wat beweging voor die paprika, maar in 2 delen. Ja. 2 keer op en neer voor die paprika. Nee, grapje. Ik moet zelf denken aan dat ik een tijdje bokstraining kreeg en dat ik in een periode zat met hoge stresslevels. En dat ik ook op een gegeven moment gewoon misselijk werd. Ik moest echt stoppen en ik moest echt door mijn knieën en even ademen en en van tevoren had ik ook duidelijk gemaakt dat ik onder hoge stress stond toen. En ik had expres voor boksen gekozen. Want ik dacht, er komt ook wat zaken los dan. Dat is wel handig. Maar het is ook belangrijk om je instructeur of je coach dan wel voor te lichten. Van, hè? En als ik aangeef dat het moet stoppen, dat niet nog even sportinstructeur denkt van hoppakee, nog even doorzetten.
1: Nou, ik denk dat dus. Hè? Dus ik denk, om te zeggen, leefstijl is geen wondermiddel. Het blijft maatwerk. En ik denk, als er dus psychiatrische klachten zijn, hè, zoals jij nu noemt, maar dat kunnen ook andere dingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan trauma. Hè, op het moment dat dan iemand met boksen in de hoek wordt gedreven en daarmee in zijn trauma schiet, ik denk dat dat ook niet helpend is. En aan de andere kant zien we, ik ben zelf bokstherapeut. Ik heb ook de papieren daarvoor gehaald. Kan het dus voor heel veel klachten wel ook heel helpend zijn. Maar ook daar heel goed gedoseerd vanuit vertrouwen en veiligheid. Dat moet altijd de basis zijn. Dus het moet dan niet zo zijn dat iemand met klachten en die komt naar een kickboxschool en die wordt eigenlijk voor de leeuwen gegooid. Dat is niet de weg. Dus het kan best zijn dat bij zo'n kickboxtherapie dat je die eerste twee sessies niet eens aan boksen toekomt. Dat je vooral die veiligheid en de grenzen af en tasten bent en daar ook respect voor hebt.
0: Ja, dan is dat eigenlijk al de therapie bijna.
1: Ja, zeker. Ja, dan is het al begonnen. Ja,
0: ja, dat de cliënt ook al vertrouwen krijgt in dat grenzen worden gerespecteerd.
1: Ja, misschien überhaupt het feit

0: dat de cliënt gekomen is. Dat dat al...
1: Ja, dus eigenlijk gewoon maatwerk, maatwerk en nog eens maatwerk.
0: Ja, want, ja, dat is het echt. Ja.
1: En je zei leefstijl is geen wondermiddel. Ik vind het wel, maar ja, want ik vind het gewoon wonderlijk. Hoe ook jij door de vraag aan jezelf te stellen... ja, wie zou dan niet meer met wie door kunnen? En opeens realiseren, maar wacht even, ik ben mijn gedachten niet. Ik ben mijn gevoelens niet. Er is iets anders. Ik observeer eigenlijk dat dat... ja, gedachten zijn die worden geproduceerd... of het gevoel is wat daar zich opeens laat zien. En daardoor ben jij andere keuzes gaan maken in bewegen, in eten... en je bent een totaal ander mens geworden... want de mensen daarvoor, van 10 jaar geleden, die denken wie is dat? Want je was de bierkoning van Roermond. Dus een totaal ander mens, en veel vitaler nu. Dus in die zin is leefstijl een enorm wondermiddel.
0: Ja, maar tegelijkertijd kan het niet alles wegpoetsen. Hè? Want ook in een tijd dat we misschien nog wel gezonder leefden... waren er wel ook al mentale klachten. Hè? Dus ik wil daar wel ook echt genuanceerd in blijven. Ik denk dat het vooral is dat mijn boodschap is... neem het in ieder geval mee. Hoe leeft iemand? En wat voor context leeft iemand? Hoe bewust is iemand van zichzelf of van zijn klachten? Wat... maar om te zeggen van oké, als iemand zijn leefstijl gaat optimaliseren... en hij gaat al die dingen aanpakken en alles staat, dan is alles weg. Dat geloof ik ook niet. Ik denk dat dat geen eerlijk verhaal zou zijn.
1: Nee. Hey, en hoe kijk jij naar het woordje zelfliefde in dit hele verhaal?
0: Ja,
1: hoe zat dat voorheen? En is daar iets in veranderd of is dat hetzelfde gebleven?
0: Nou, voor mij is daar wel degelijk iets in veranderd. Ik denk dat er voor mij in veranderd is dat... als ik terugkijk naar mijn leven, nu in retrospectief gekeken... heb ik zeker in mijn jeugd en adolescentie weinig zelfliefde ervaren. Ik denk dat ik er toen ook niet mee bezig was, eerlijk gezegd. En ik denk dat het nu voor mij een begrip is... wat nog altijd een soort van... werkwoord is. Dus het is geen eindstation. Ik heb dagen dat ik meer in verbinding ben en meer zelfliefde ervaar. En ik heb dagen dat ik merk dat ik weer wat onbewuster ben of wat van mezelf afsta.
1: Ja, dus wat onbewuster. Oftewel, dat ego van het innerlijke criticus gaat weer. Is weer te veel aan het woord eigenlijk.
0: Ja, ik denk vandaar dus ook die ketting. Hè? Om telkens in te checken en daar zo dicht mogelijk bij te blijven. Ja?
1: En weet je wat ik ook denk? Dat je als coach of als therapeut of ook als psychiatrisch verpleegkundige... al ontzettend veel doet als je in ieder geval zelf heel dicht ingecheckt bent bij jezelf... qua co-regulatie voor de ander.
0: Nou, ik los van dat ik dus heel veel patiënten heb behandeld... in de GGZ en in de verslavingszorg... gaf ik ook werkbegeleiding aan beginnende psychologen... of andere beginnende beroepsbeoefenaars. En mijn belangrijkste les, die heb ik niet uit een boek geleerd... maar van mijn eigen oma, en die was overigens heel spiritueel... die was toch vanuit gelijkwaardigheid en inderdaad aanwezigheid. Dus ik denk dat dat... veel moeilijker is dan dat het misschien klinkt. Maar zonder oordeel aanwezig zijn in het contact. Dus als iemand begint te vertellen... we maken daar in ons hoofd al gauw een verhaal van... of we hebben al gauw iemand geclassificeerd of gereduceerd. Hè, tot, en ik denk, die openheid... met die openheid ook naar de ander blijven luisteren... ik denk dat daar echt de heling kan plaatsvinden. En dat die verbinding die je dan maakt... veel helpender is dan alles wat we in de boekjes kunnen leren... aan technieken zoals CGT, schematherapie. Ik denk op een bepaald niveau hebben die echt wel een functie. Maar ik denk die diepere laag daaronder... in die verbinding die je met de ander aangaat... iemand echt zien, zonder oordeel in dat moment... dat is waar voor mij heling over gaat.
1: Dus jouw oma zou mooi zijn om toe te voegen bij de GGZ nog?
0: Ja, helaas leeft ze niet meer.
1: Haar gedachtegoed.
0: Haar gedachtegoed is zeker, in ieder geval zeker aan mij, nog aanwezig. Ja.
1: Heb je wel eens meegemaakt of zie je het voor je dat als we dat wat bewuster kunnen doen... en ook de tijd voor kunnen nemen... dat de mensen die bij jou dan even snel komen...

0: voor een quick fix. Omdat ze daar toch op gefocust zijn. Dat dat ook bij deze of gene losgelaten wordt dan?
1: Ja, en bij de een gebeurt dat wel en bij de ander gebeurt dat niet. En dat is hetzelfde als bij de collega's die ik werkbegeleiding gaf. Bij de een gebeurt het wel, bij de ander niet. En tegelijkertijd denk ik dat dan de eerlijkheid ook naar onszelf als mens is, dat we daarin ook machteloos staan naar elkaar. Uiteindelijk kun je die ander helemaal niet redden. Dat denken we misschien soms. En ik denk, nu laat ik het bij mezelf houden. Mijn eerste jaar als beroepsbeoefenaar zat ik er zeker zo in. Ik was in de GGZ gegaan en ik ging mensen redden, het reddersyndroom. En ik denk dat naarmate de jaren voorbij gingen, ik steeds meer erachter kwam dat ik die macht helemaal niet heb. En de rust daarin vinden, om er dus gewoon voor iemand te zijn. Ja, ik denk dat kun je denk ik ook niet afdwingen. Misschien moet iedereen die in de zorg gaat werken hier ook wel door die lagen heen werken om tot dat inzicht te komen. Maar dat kun je dus ook niet afdwingen. Ook niet bij een patiënt en ook niet bij een collega.
0: Om er echt te zijn, bedoel je?
1: Nou, om die bewustzijnsverandering. Zelf wel. Zelf kun je gewoon echt aanwezig zijn in dat moment. Maar of de ander daar ook blijft, daar heb je geen invloed op.
0: En ik denk ook dat het wel echt reddend kan zijn als je dan zelf zo aanwezig bent.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
0: Mooi, dus dat is nog een mooi extraatje naast leefstijladvies, wat echt maatwerk is. Zelf ook als therapeut of coach echt helemaal aanwezig zijn zonder de ander te willen redden. Dat is ook al goud waard.
1: Ja, dat denk ik echt, ja. En ik zou daar wel ook aan willen toevoegen, ook aan dat andere aspect. Want ik denk dus dat misschien ook een misvatting is in de GGZ. Oké, dus moeten we dan nu allemaal, zoals Casper, helemaal onze eigen leefstijl aanpassen en inderdaad anders gaan bewegen, eten, om patiënt op dat spoor te zetten? Dat geloof ik dus niet. Ik denk wel dat wij als professionals in de GGZ een functie hebben om mensen erover te informeren. Van weet dat er goed onderzochte leefstijlinterventies bestaan. Mensen misschien ook een stuk nog te motiveren. Maar vooral ook, als we zien op welk terrein je afhankelijk van wat je kiest, ook te durven te delegeren. En dus ook buiten de GGZ, naar wandelcoachen, naar voedingsconsulenten, misschien naar een mindfulness therapeut.
0: Creatieve therapie, paardencoaching.
1: Ja, noem het maar. Ja, zeker. Ja.
0: Leuk. Hey, en waar zie je het meest naar uit komend jaar?
1: Ik zie naar een aantal dingen wel heel erg uit. Of in ieder geval waar ik heel erg enthousiast van word. Dat is sowieso mijn praatje op het congres. Dat vind ik heel erg mooi. Maar ik ben dus zelf ook een leefstijlintegratiecyclus aan het ontwikkelen. Die zit nog in een hele prille fase. Dus ik kan er nog niet al te veel over delen. Ik heb volgende week nog een afspraak met een professor van de Hogeschool Zuid gepland. Ja, om eens met me mee te kijken. Ja, los van de inhoud, maar ook hoe implementeren we zoiets. Om dat niet alleen te doen. Maar ik geloof daar wel heel erg in om die leefstijl dus echt die volwaardige plek te geven. En dat dit niet alleen maar nu woorden zijn in een podcast. Of af en toe woorden in een LinkedIn-post. Maar dat er dus ook daadwerkelijk iets gebeurt.
0: Ook in de opleiding van mensen?
1: Ja, dat zou heel mooi zijn als dat mee wordt genomen. Ja.
0: Hey, dankjewel, Casper. Is er nog iets dat je zegt, dat moet nog voor het daglicht komen? Dat heb ik nog niet gezegd.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat we best wel veel hebben gezegd. nee, ik denk eigenlijk niet. Nee, ik zou vooral misschien zelf als boodschap, omdat ik dus zelf, wat ik zei, zo lang een wandelend hoofd was. En dus ook nu aan de andere kant veel mensen help die dat misschien zijn. Dat ik ons allemaal gun om misschien wel wat meer naar ons hart te luisteren. En af en toe iets minder naar ons hoofd. Dat zou misschien een laatste boodschap kunnen zijn.
0: Dat is een hele mooie. Die nemen we mee. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

Luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Ik begin vandaag met de cd van Elaine Riley. En die cd heet Epiphany, Irish Traditional Music on the Tenor Banjo. Hier komt Laddie from Cavan en Tim Fitzpatrick's.

Elaine Riley vervolgt met een tweetal barn dances, The Kiss Behind the Door en Bonnie Annie. Daarna twee reels, Fergus Reel en The Girl That Broke My Heart.

ik verder met Holly Garrity, de harpiste. Haar cd heet Musical Musings from Mayo. En we gaan luisteren naar de Ballina Lass, Martin Ansbrough en Martin Donoghue's.

U krijgt nog een trackje van de cd Musical Musings from Mayo van Holly Gerhardty. Dat is een tweetal double jigs aan Sikans Nachta en aan Rolleg.

Dan, luisteraars, ga ik verder met de cd Lane to the Glen van Oisin McDiarmid op fiddle, Dahi Gormley op accordion en Samantha Harvey op piano. Hier komt O'Kelly's Fancy en The Fiddler's Contest.

soms hebben die Easy-tunes hele vreemde titels, luisteraars. Waarom zou je een stuk noemen De Honden Tussen de Struiken? En toch, The Dogs Among the Bushes, Paddy Gavins en Paddy Gavins.

U hoorde nogmaals Oisin McDiarmada op fiddle, Dahi Gormley op accordion en Samantha Harvey op piano. Dat was Arcara en Seamus Thompson's number one. En hier komt ook nog Paddy Kelly's en Tommy Maguire's number three.

De zangeres Fiona Ryan bracht een paar weken geleden haar cd uit. Die heet Dreaming My Dreams. U hoorde Summerfly. En hier komt Face the Wind. En dat is geschreven door Tim Collins. En Tim is een lid van de Kilfenora Kayleigh Band.

Ierse tunes, maar nu gespeeld door een band uit Bretagne, The Poppy Seeds. U hoorde Ty Rafferty, Elizabeth Kelly's Delight en The Beehive. En hier komt The Grouse Pea, Brendan's Rings en The Old Ruined Cottage in the Glen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
5: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
6: Dit is het tweede uur van Song from Ireland. In het tweede uur draai ik vandaag muziek van de Kilfenora Cayley Band. Hier komt Clonmel 94 en staat op een cd uit 1995.

Zo klonk de Kilfenora Kelly Band in 1995, luisteraars. We maken een sprong naar 2009. Toen bestond de Kilfenora Kelly Band 100 jaar. De cd heet Century. Kitty's Reels, dat zijn The Humours of Castle Finn, The Four Courts, The Heather Breeze en Up Against the Buchanans.

gevolgd door Almeri's Two Steps. Dat zijn Sweet Marie, Frank's Two Step en Anne Vlasov Glas. En dan nog de Primrose Polka.

De volgende drie stukken die u hoort van de Kilfenora Cayley Band, luisteraars, dat zijn drie stukken van de CD Live in Lisdoon Varna. En alle stukken hebben de naam van een hotel of een andere plek in dat dorp. En hier komt de Savoy.

festival voor de Kilvanor Arcady Band in Lisdoon, Varna. De volgende cd die ik hier heb van de Kilvanora, die cd heet Chapter 8. En hier komt een set getiteld The Banner County, Down the Broom, Flowing Bowl en The Woman of the House.

En dat was de Kilfenor Arcady Band met een set getiteld Under Siege in Ennis, The Ballykeel Manor, Jerry's Favorite en Frank's Polka. En hier komt Milwaukee Fest, Flatwater Friend en Timmy Connors.

Dan heb ik hier dus de Both Sides Now van de Kilfenora Kelly Band. En de zangeres Idel Vaughn heeft ook met deze band opgetreden. En ook staat haar song op deze cd. Both Sides Now, geschreven door Joni Mitchell.

bijna aan het einde van Song from Ireland. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Song from Ireland werd voor Studio Alphen en Studio KGM Brassum samengesteld en gepresenteerd door Wim van Gent. Ik sluit af met nog een stuk van de cd Both Sides Now van de Kilfenora Katie Band. Opnieuw composities van Tim Collins, Burren Stones en The Flaggy Shore. Graag tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar 1 graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde